zilver bij de junioren mannen. En op die manier staat de teller van de Belgische medailles op dit WK wielrennen al op 4. Vannacht overwegend helder, in het noorden nog wat lage wolken. Plaatselijk kan er mist ontstaan, minimaal rond 13 graden. De dag begint grijs over bij de junioren mannen. En op die manier staat de teller van de Belgische medailles op dit WK wielrennen al op 4.

En de dag duurt dan ook exact even lang als de nacht. Met dat weetje kan ik afsluiten. Meer vind je in de app van VRT Nieuws. En ik wens je nog een fijne nacht.

0: is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijns. De Amerikaanse president Donald Trump overweegt een exportverbod voor diesel uit de Verenigde Staten. De dieselprijs is overal in de wereld gestegen, onder andere door de oorlog tussen de VS en Iran. De raffinagecapaciteit voor diesel is gedaald omdat er schade is aan heel wat installaties in het Midden-Oosten. En ook de bevoorrading vanuit het Midden-Oosten verloopt veel moeilijker door de geblokkeerde straat van Hormuz. De Amerikaanse minister van Financiën zegt dat de Amerikaanse regering onderzoekt of een volledige of gedeeltelijke stopzetting van de export van diesel haalbaar is. Als die maatregel er komt in de VS, zou dat de prijs van diesel in de rest van de wereld nog kunnen opdrijven. En in Frankrijk komen er maatregelen om die hoge brandstofprijzen te milderen. Thuisverpleegkundigen die gemiddeld meer dan 100 kilometer per dag rijden, zullen een bonus krijgen van 80 euro. En een bestaande premie van 100 euro voor mensen die met de auto naar het werk gaan, wordt uitgebreid en ook verder gezet tot het einde van het jaar. Eerder was al bekend geraakt dat de brandstofverdelers in Frankrijk uitzonderlijk zomerdiesel mogen verkopen, en dat nog tot 15 november. De maatregelen kosten de Franse staat 450 miljoen euro. In Frankrijk is er veel ongenoegen over de hoge brandstofprijzen. Zo waren er al acties van boze vissers die oliedepots blokkeerden. Bij ons zijn er voorlopig geen plannen voor extra steunmaatregelen om de brandstofprijzen te compenseren. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Jana de Kruijenaar zilver veroverd in het tijdrijden bij de juniorenvrouwen. De Kruijenaar, 18, was 12 seconden trager dan de Poolse Okroszynska. Ze behoorde niet tot de favorieten voor een medaille en dus was de euforie extra groot.
1: Ik ben heel blij, want ik had het zeker niet gedacht. Dus ik kreeg eigenlijk meer wattage dan ik moest, want ik dacht gewoon gaan, niet nadenken, gewoon gaan. Ja, het is super blij, super blij. Ja.
0: Ook Vic de Smet won zilver bij de junioren mannen. En op die manier staat de teller van de Belgische medailles op dit WK wielrennen al op 4. Maar er mogen er altijd nog wat bij komen natuurlijk. De astronomische herfst is begonnen, om 2:05 om precies te zijn. Maar van miserig herfstweer is nog zeker geen sprake. Vannacht overwegend helder, in het noorden wel wat lage wolken. Plaatselijk kan er mist ontstaan en minimaal rond 13:04. Maar er mogen er altijd nog wat bij komen natuurlijk. De astronomische herfst is begonnen, om 2:05 om precies te zijn, maar van miserig herfstweer is nog zeker geen sprake. Vannacht overwegend helder, in het noorden wel wat lage wolken, plaatselijk kan er mist ontstaan en minimaal rond 13 graden. De dag begint eerst grijs, maar later wordt het

Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezit.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: is 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Onze gevangenissen zijn niet voldoende aangepast aan oudere gedetineerden, terwijl die groep jaar na jaar groeit. Dat zegt de Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen in een nieuw rapport. Op dit moment zijn meer dan 700 gevangenen ouder dan 60. Dat zijn er 30% meer dan 6 jaar geleden. Voor ouderen zijn de omstandigheden in de gevangenis niet ideaal. Pieter Roubaix van de Toezichtsraad.
1: Bijvoorbeeld de zware deuren die de oudere gedetineerden moeilijk open krijgen. De wandelafstanden die men moet afleggen om naar het bezoek te gaan, om naar de dokter te gaan, om naar de kinesist te gaan. Men gaat eigenlijk ook wel kunnen vaststellen dat bepaalde oudere gedetineerden die verplaatsingen niet meer gaan maken, omdat dat moeilijk is voor hun.
0: Het Duitse chemiebedrijf Evonik schrapt 22 banen op zijn site in de Antwerpse haven. Het bedrijf kondigt een wereldwijde herstructurering aan, waarbij in totaal meer dan 3000 jobs worden geschrapt. Vooral in Duitsland. Er komen geen naakte ontslagen in Antwerpen. De jobs zullen de komende 2 jaar verdwijnen door natuurlijke uitstroom en werknemers die met pensioen gaan niet te vervangen. Volgens de CEO van het bedrijf is de herstructurering nodig door de onzekere geopolitieke toestand, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. In de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de Oekraïense president Zelensky gesproken met de Amerikaanse president Trump. Zelensky zei na afloop dat het gesprek goed was verlopen en dat zowel de VS als Oekraïne zich willen inzetten om de Russische oorlog tegen Oekraïne nog voor de winter te beëindigen. Oekraïne is bereid om een staakt het vuren te sluiten voor aanvallen op energieinfrastructuur. En volgens Zelensky wordt er ook nog altijd gewerkt aan afspraken voor de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Oekraïne benadrukt al maanden de nood aan voldoende luchtafweer om Russische raketten neer te halen. Plaatselijk kan er de komende uren mist ontstaan, in minima rond 13 graden. Na het ochtendgrijs wordt het zonnig, met in de loop van de dag weer wat meer wolken. En zachte maxima rond 23 graden. Fijne nacht nog, en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de Russische oorlog in Oekraïne nog voor de winter stopt. Gisteren zaten de Oekraïnse president Zelensky en de Amerikaanse president Trump samen in New York. En Zelensky zei achteraf dat hij bereid is om een gedeeltelijk staakt het vuren te sluiten met Rusland over aanvallen op energieinfrastructuur.
1: If they don't want us to attack their diesel and refineries and etc. So we are ready. If they will not attack our energy system, our electricity heating system, water supply.
0: Nog volgens Zelensky wordt er ook nog altijd gewerkt aan afspraken voor de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Oekraïne benadrukt al maanden de nood aan voldoende luchtafweer om Russische raketten neer te halen. De Amerikaanse president Trump overweegt een exportverbod voor diesel uit de VS. Ze onderzoeken of een volledige of gedeeltelijke stopzetting van de export van diesel haalbaar is. Als die maatregel er komt, zou dat de prijs van diesel in de rest van de wereld nog verder kunnen opdrijven. Die prijs staat al hoog, onder meer door de oorlog tussen de VS en Iran. Er is schade aan heel wat installaties in het Midden-Oosten en de bevoorrading verloopt moeilijker. Het Duitse chemiebedrijf Evonik schrapt 22 jobs op zijn site in de haven van Antwerpen. Het bedrijf kondigt een wereldwijde herstructurering aan, waarbij in totaal meer dan 3000 jobs worden geschrapt. In Antwerpen zouden er geen naakte ontslagen komen. De jobs zullen de komende 2 jaar verdwijnen door natuurlijke uitstroom en werknemers die met pensioen gaan niet te vervangen. Volgens de CEO is de herstructurering nodig door de onzekere geopolitieke toestand, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke stelt voor om het conflict bij de luchtverkeersleiders van Skies in Charleroi op te lossen via een externe bemiddelaar. De luchtverkeersleiders staken daar al sinds een week, dagelijks tussen 22:00 en 8:00. Daardoor zijn er al tientallen vluchten geschrapt en dat heeft grote gevolgen voor reizigers, maar ook voor werknemers en de luchthaven. Het conflict gaat er over nachtpremies. Minister Krukke wil dat er opnieuw dialoog komt en dat de vakbonden tijdens de bemiddeling hun acties ook opschorten. En op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft onze landgenote Jana de Kruijenaren zilver veroverd in het tijdrijden bij de juniores vrouwen. De Kruijenaren is pas 18 en was geen favoriet, dus de euforie was groot.
2: Ik ben heel blij, want ik had het zeker niet gedacht. Dus ik kreeg eigenlijk meer wattage dan ik moest, want ik dacht gewoon gaan, niet nadenken, gewoon gaan. Ja, het is super blij. Ja.
0: Ook bij de mannelijke junioren won een Belg zilver. Ons land heeft nu al 4 medailles op het WK wielrennen in Canada. Vandaag eerst zonnig, daarna meer bewolking, maar het blijft droog. Het wordt tot 23 graden. Morgen zo'n 20 graden en deels bewolkt. Meer in onze app van VRT Nieuws.

0: 6 uur goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de Russische oorlog in Oekraïne nog voor de winter stopt. Gisteren zaten de Oekraïnse president Zelensky en de Amerikaanse president Trump samen in New York. Ze zijn daar allebei voor de algemene vergadering van de VN. Zelensky zei achteraf dat hij bereid is om een gedeeltelijk staakt het vuren te sluiten met Rusland en de aanvallen op energieinfrastructuur te stoppen. Volgens Zelensky wordt er ook nog altijd gewerkt aan afspraken voor de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Die zijn cruciaal om Russische raketten te kunnen onderscheppen. België en Rwanda hebben hun diplomatieke relaties hersteld. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prevot aangekondigd, ook al in New York. De ambassades zullen binnenkort weer opengaan. De relaties tussen België en Rwanda waren 1,5 jaar geleden verbroken na een discussie over de situatie in het oosten van Congo. Daar is een oorlog en een humanitaire crisis aan de gang. Volgens België steunt Rwanda de rebellengroep M23. En Rwanda beschuldigt de België ervan dat het partij kiest in het conflict. Nu is afgesproken om weer in dialoog te gaan. Onze gevangenissen zijn niet genoeg aangepast aan oudere gedetineerden, een groep die jaar na jaar groeit. Dat zegt de toezichtsraad van de Belgische gevangenissen. Op dit moment zijn meer dan 700 gevangenen ouder dan 60. Dat zijn er 30% meer dan 6 jaar geleden. Voor ouderen zijn de omstandigheden in de gevangenis niet ideaal, zegt Pieter Houbij van de toezichtsraad.
1: Bijvoorbeeld de zware deuren die de oudere gedetineerden moeilijk open krijgen, de wandelafstanden die men moet afleggen om naar het bezoek te gaan, om naar de dokter te gaan, om naar de kinesist te gaan. Men gaat eigenlijk ook wel kunnen vaststellen dat bepaalde oudere gedetineerden die verplaatsingen niet meer gaan maken, omdat dat moeilijk is voor hun.
0: Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke stelt voor om het conflict bij de luchtverkeersleiders in Charleroi op te lossen via een externe bemiddelaar. De luchtverkeersleiders staken al sinds een week telkens tijdens de nachtshift. Daardoor zijn al tientallen vluchten geschrapt. Dat heeft grote gevolgen voor de reizigers, werknemers en de luchthaven zelf. Het conflict gaat over de nachtpremies. Minister Krukke wil dat er opnieuw gesprekken komen en dat de vakbonden tijdens de bemiddeling hun acties opschorten. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Jana de Kruijenaar zilver behaald in het tijdrijden bij de juniores. De Kruijenaar is 18, ze heeft zichzelf verrast met haar medaille.
2: Ik ben heel blij, want ik had het zeker niet gedacht. Dus ik kreeg eigenlijk meer wattage dan ik moest, want ik dacht gewoon gaan, niet nadenken, gewoon gaan. Ja, het is super blij, super blij. Ja.
0: Ook bij de junioren mannen won een Belg zilver, Vic de Smet. En zo heeft België 4 tijdritmedailles behaald op dit WK. Eerst grijs, dan op de meeste plaatsen zonnig en rond 20 graden in het binnenland. In de loop van de dag meer wolken vanuit het westen. De volgende dagen gelijkaardig weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Bedankt, Sophie. Door werken is bij Luik de E25 naar Luxemburg in beide richtingen afgesloten. En dat al vanaf het knooppunt met de E40 in Lonsin.
4: Radio Bene.
3: Goedemorgen, 3 uur lang fiets ik met jou van het ene decennium naar het andere, op zoek naar de juiste platen bij het krieken van de dag. Je bent welkom.
4: Radio BNE, klaar wakker.
5: Herbert Verhagen.

Tina Charles met haar grote hit van precies 50 jaar geleden, I Love to Love. En bij die love ken je op zijn minst één gebaar, hè? Namelijk een hartje vormen met je beide handen. En waarom zeg ik dat? 23 september is de internationale dag van de gebarentaal. Ja, en hoe je de volgende titel moet uitbeelden, dat weet ik niet. Verdrinken in je ogen.

deze week nog een mooie foto gezien van Christophe in het witte pak van een kapitein naast zijn mama ergens op een cruiseschip. Het Onze vaart komend weekend uit en je zal hier de reis kunnen meebeleven op Radio B1. 'S Morgens in Klaarwakker bij Vanessa, in de namiddag bij Lars in de Radio B1 topcollectie.

0: quand on ira sur les chemins. À bicyclette.
1: Yves Montand uit de jaren 60. Toen moest iedereen nog duwen op zijn pedalen. En was er van een fatbike nog geen sprake. Het is ruim 6:15.

Gospelkoor blijkt toch de kweekvijver te zijn van veel topzangeressen. Candy Staten is een mooi voorbeeld. Maar ook Aretha Franklin, Whitney Houston en Diana Ross lijkt daar de basis van hun carrière. Allemaal namen die we graag voorbij zien komen op Radio BNE. Want ze hebben ons geweldige evergreens cadeau gedaan.

4 minuten voor 6:30. Elke ochtend kan je hier het lied van je leven aanvragen. Je openingsdans, een herinnering aan het kampvuur, een lied dat je op vakantie leerde kennen enzovoort. Je hebt er vast ook in, hè. Dus tokkel maar op je klavier en stuur mij een bericht met de titel van het lied van je leven.

Naast Hou Me Vast blijft afscheid een van de parels van Volumia. En wat is er van de zanger Xander de Buissonnier geworden? Wel, hij verdient zijn brood als trouwambtenaar. Hij leidt de ceremonie en zingt dan een lied dat hij speciaal voor het koppel componeert. Leuk, hè? Het is 6:45. Op de buitenring rond Brussel, 10 minuten vertragen bij Zaventem. Daar is door een ongeval de linkerrijstrook dicht.

Ike en Tina Turner. Leuke post ontvangen van Hans Soene, die beleeft een topvakantie zo te zien in Canada. Hij stuurde foto's door van Lake Herbert. Daar zullen ze wel Herbert zeggen of zo. Prachtig meer, met daarin de reflectie van de Rocky Mountains. Echt mooi. Hans drinkt nog een wijntje op dit moment met zijn partner. En dan kruipen ze onder de wol, want het is daar bijna nacht. Slaap zacht.

0: Les Humphrey Singers en daarvoor Lisa Lewis. En zo weet je met twee platen waar Radio BNN voor staat. Toffe evergreens en veel moois van onze artiesten. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Wat een vreemd weer. Gisteren had ik buiten aan de tuintafel in volle zon. En een half uur later was er geen blauw plekje meer te zien in de lucht.
1: Nee, inderdaad. Wel, ik zei het, die lage wolken, dat blijft toch moeilijk om te voorspellen. Ja, ik had gezegd, op sommige plaatsen lukt het nauwelijks. Kijken we tegen veel van die wolken aan. Hè. Dat was zelfs op meerdere plaatsen het geval. Nadat er eerst wat zon was geweest. Wel, vandaag zit er ook weer een gebied met veel lage bewolking momenteel. Dat is het noordwesten. En dat definiëren we in het KMI als een lijn ongeveer Oostende. Aalter of tot bijna Gent. En dat gaat zo via de... Ja, zelfs zaten de Nederlandse grens zo naar Antwerpen, noordwesten, dus het havengebied en het noordwesten van Antwerpen. Dus die zitten allemaal onder de lage bewolking. Dus ik verwacht wel dat dat meer gaat opklaren dan gisteren het geval was, als ik de weercomputers mag geloven. Mm-hmm. En zelfs als ik enige voorzichtigheid aan de dag leg. Dus op veel plaatsen ja, schijnt de zon. Op andere ja, verschijnen af en toe eens van die lage wolken. Dus dat kan wel rustig en droog weer. Een beetje meer wind in het westen in de loop van de namiddag. Een windkracht 3 daar, uit westelijke richting dan. En wat betreft de temperatuur, dat zit goed. Dus daar zitten we nog altijd rond een 22, 21 graden. Dus dat is behoorlijk voor deze tijd. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Temperaturen rond een 12, 13 graden. Morgen krijgen we dan veel zon, maar met hoge bewolking dan. Na het verdwijnen van eventueel wat ochtendgrijs. Maar de temperatuur zit wat lager, rond de 19. Omdat de wind iets meer uit het noorden gaat komen. Ook al is die zwak. Dat gaat wel zijn effect hebben op de temperatuur. Vrijdag is zeer mooi. Zonnig dus. Met temperaturen die in de buurt van een 22 graden al zitten. Zelfs op sommige plaatsen 23 Kempen, mogelijk zelfs al 24. Dus dat gaat omhoog. Ook zaterdag, zondag, zelfde temperaturen, een mooi weerbeeld. Met plaatselijk wel een aantal wolkenvelden. Dat ochtendgrijs, dat kan wel dat af en toe eens opduikt. Of dat er eens een stapelwolk ontstaat liever. Maandag kans op een beetje regen. Die kansen zijn niet zeer groot, maar ze zijn er wel. En dan dinsdag meestal droog. Woensdag weer meer kans op wat neerslag of een aantal buien. Maar wel nog altijd zeer warm. 24, lokaal 25 graden. Tot en met woensdag. Donderdag zitten we dan rond 20, 22. En dan ja, gaat het verder naar beneden. Vrijdag ongeveer nog dezelfde temperatuur. Maar dan gaat het richting 18 graden. De kansen op een bui die blijven aanwezig. Met nog altijd wel ja, een slag om de arm te houden. Dus we zien nog altijd dat de computers het wat moeilijk hebben op iets langere termijn. Maar dat die afkoeling er toch wel zal komen, ja, daar lijken ze het wel over eens. Maar eerst genieten toch van mooie nazomerdagen. En ook vandaag past eigenlijk in dat rijtje.
0: Toppie, dankjewel daarvoor en tot straks.
1: Tot dan.

De voeten gingen omhoog, want de stofzuiger van Freddie Mercury kwam voorbij in I Want to Break Free van Queen, zalige Evergreen. En die krijg je weer de hele dag hier bij Radio BNE op DAB+, 14 Max, Smart Speaker en digitale televisie.

0: Oh, zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
0: Oh.
1: Oei.
0: Met een enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schattig, we zitten niet midden in het bos.
0: Oh.
1: Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: Knaldi.
4: Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Dag manneke.
6: Hey.
5: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
6: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
5: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
6: Ook landbouwer.
5: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
6: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
5: Ja, slim.
2: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
7: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
8: Radio Bene.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Doort. België en Rwanda herstellen hun diplomatieke banden. De Oekraïense en de Amerikaanse president praten over de oorlog met Rusland en het energieprobleem. En op het WK in Canada zijn er voor België nog 2 medailles bijgekomen in het tijdrijden. België en Rwanda hebben hun diplomatieke relaties hersteld. De ambassades zullen binnenkort weer opengaan. De ministers van Buitenlandse Zaken van België en Rwanda hebben dat afgesproken in New York, waar ze allebei waren voor de algemene vergadering van de VN. De relaties tussen België en Rwanda waren 1,5 jaar geleden verbroken na een discussie over de situatie in het oosten van Congo. Daar is een oorlog en een humanitaire crisis aan de gang. En Rwanda beschuldigde België ervan dat het partij kiest voor Congo. De voorbije maanden was er al een voorzichtige toenadering en in New York zijn nu concrete afspraken gemaakt, zegt minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot.
1: Ik ben van overtuigd dat wij contact nodig hebben om ook moeilijke boodschappen over te brengen en oplossing samen te kunnen zoeken. Ik heb dus discrete contact gelegd met mijn Rwandese collega, met oorspronkelijk de bemiddeling van Qatar. En hier dus in New York hebben wij afgesproken de relatie geleidelijk weer op te bouwen.
0: Ook in New York hebben de Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump samengezeten. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de Russische oorlog in Oekraïne nog voor de winter stopt. Jens Fransen, wat hebben zij afgesproken?
2: Beide leiders willen dat er een einde komt aan die aanvallen op energieinfrastructuur van beide landen dan. Want die aanvallen drijven de energieprijzen op, ook aan de pomp. Zelensky voegde toe dat hij bereid is om een gedeeltelijk staakt het vuren te sluiten met Rusland over aanvallen dus op energieinfrastructuur. Verder overweegt Amerikaanse president Donald Trump intussen een exportverbod voor diesel uit de Verenigde Staten. Als de maatregel er komt, zou dat de prijs van diesel in de rest van de wereld nog kunnen opdrijven. Die staat al hoog, onder meer door de oorlog tussen de VS en Iran.
0: Dankjewel, Jens. Onze gevangenissen zijn niet genoeg aangepast aan oudere gedetineerden, een groep die jaar na jaar groeit. Dat zegt de toezichtsraad van de Belgische gevangenissen. Op dit moment zijn meer dan 700 gevangenen ouder dan 60. Dat zijn er 30% meer dan 6 jaar geleden. Voor ouderen moeten er aangepaste voorzieningen komen, zegt Pieter Houbij van de toezichtsraad.
3: Zoals bijvoorbeeld de detentiehuizen waar meer kleinschalig kan worden gewerkt, of misschien ook wel meer gesloten woonzorgcentra met een hoger beveiligingsniveau, waar zij dan toch meer zorg kunnen krijgen dan de gevangenis in de huidige omstandigheden kan aanbieden. Dus er zijn alternatieven nodig en misschien ook wel mogelijk.
0: In de gevangenis van Merksplas is er sinds de coronaperiode een afdeling waar oudere gedetineerden samenzitten. Maar ook die is niet aangepast aan mensen die zich nog moeilijk kunnen verplaatsen. Gespecialiseerde zorg is er niet en vooral voor dementerende gevangenen is de situatie schrijnend, zegt directeur Serge Roman.
4: Een deel van ons 22 ouderen weet eigenlijk niet meer dat men in de gevangenis zit. En men kan dan zich zeer fundamentele vragen stellen. Wat is de zin van een straf als je niet eens voelt of weet dat je in een gevangenis zit? Die kunnen ook niet zelfstandig leven. Hè. Die moeten aangekleed worden, die moeten gewassen worden. Er moet begeleiding zijn bij het eten. En dat allemaal in een setting waar dat eigenlijk geen ouderen kunnen zitten, omdat die zorg er ook niet is.
0: Bij een brand in een huis in Roeselare is vannacht een man overleden. Zijn vrouw kon nog net door de brandweer gered worden. De brand brak rond 1:30 uit in de slaapkamer op de benedenverdieping. Wat de oorzaak is nog niet duidelijk. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke stelt voor om het conflict bij de luchtverkeersleiders in Charleroi op te lossen via een externe bemiddelaar. De luchtverkeersleiders staken al sinds een week telkens tijdens de nachtshift. Daardoor zijn al tientallen vluchten geschrapt. Dat heeft grote gevolgen voor de reizigers, werknemers en de luchthaven zelf. Het conflict gaat over de nachtpremies. Minister Krukke wil dat er opnieuw gesprekken komen en dat de vakbonden tijdens de bemiddeling hun acties opschorten. In het recyclagepark van Riemst in Limburg is gisteren een handgranaat gevonden bij het klein gevaarlijk afval. Het park is een tijd afgesloten. Raf Koenen van afvalophaler

0: recyclagepark achter te laten.
1: De ontmijningsdienst van het leger Dovo heeft de granaat meegenomen. Op het WK wielrennen in Canada sluit België het tijdrijden af met 4 medailles. Gisteravond zijn er nog 2 bijgekomen bij de junioren. Bij de vrouwen was er zilver voor Jana de Kruijenaren en bij de mannen voor Vic de Smet.
2: Ik ben echt wel heel blij met mijn seizoen, maar als je dan een podium op het WK kunt doen, is dat natuurlijk nog steeds een seizoen waar je super blij mee kunt zijn. En dat was ik daarvoor al, dus nu echt ongelooflijk eigenlijk.
1: Eerst grijs, dan op de meeste plaatsen zonnig en rond 20 graden in het binnenland. In de loop van de dag meer wolken vanuit het westen. De volgende dagen gelijkaardig weer. België en Rwanda knopen na 1,5 jaar weer diplomatieke banden aan. Dat zat vooraan. Na een ruzie over het conflict in het oosten van Congo hebben de ministers van Buitenlandse Zaken nu afgesproken om weer met elkaar te overleggen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Bedankt, Sophie. 6:06 is het. Dit zijn de voornaamste verkeersproblemen. Op de E40 van Brussel naar Leuven, een kwartier vertragen van Sterrebeek tot Everberg. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken versperd. En op de binnenring rond Brussel, een kwartier file van Stroombeek tot Diegem. Daar is een aanrijding gebeurd.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, klaar wakker.
4: Herbert Verhagen.
6: De tijd van je leven. Na, na, na, na, na.
3: Een heel goedemorgen.
6: VRT.

Koen en Chris bij Radio 2 bekend dat de groep als eerste Belgische artiest ooit het Koning Boudewijn Stadion zal vullen op 4 augustus 2027. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf woensdag 30 september.

Gloria, de evergreen van Dem. Zou Barbara Dex al het een en het ander hebben klaargelegd voor in haar reiskoffer? Want zij vaart mee met de Radio Benecruise. En ik hoop dat ze in het mooie theater van het schip Jolene van Dolly Parton zal zingen. En haar meest recente single, Back to You.

0: Bradek, het is ruim 7:15.
1: Radio Bene Klaarwakker.
2: Lied van je leven.
0: We gaan naar Oostende, naar het Zijtje zowaar. Michael de Reuze, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Herbert.
0: Wat is het lied van je leven?
3: Wel, dat is er eentje van Joe Harris. Voordat ik de titel zeg, dat komt eigenlijk door de scheiding van mijn ouders. Ik was 12 jaar en we woonden in Zuidwest-Vlaanderen, meer bepaald in Avelgem. En mijn moeder die ging naar de kust wonen. Nu, er was natuurlijk het bezoeksrecht, maar als kind, die afstand naar de kust, die kan zeggen dat is een uurtje rijden, maar dat was ver. En er was het gemis van mijn moeder natuurlijk. En in de platencollectie van mijn ouders, dan vond ik een nummer over een jongetje die naar de kust ging wonen in zijn geboorteland. En dat nummertje heeft me wel troost gebracht in feite in die dagen. En tegelijk heb ik toen vast en zeker gezegd van later ga ik naar de kust wonen. En kijk, ik woon in Oostende en mijn moeder ook nog altijd, die woont ook nog in Oostende. Dat nummer is in feite geschreven door Ralph Siegel, oorspronkelijk gezongen door Peter Alexander. En dat stond weliswaar 20 weken in de Vlaamse top 10, gezongen door Joe Harris. En dat nummer noemt Mare Mare.
0: Wat een verhaal.
3: Duidelijk.
0: Mijn armhaar kwam hier recht, beste Michael. Zo'n mooi verhaal.
3: Is het waar?
0: Maar ja, het is,
3: voilà,
0: het is
3: dat was de bedoeling.
0: We gaan er met plezier naar luisteren. Mari Mari van Joe Harris, speciaal voor jou. Dank je wel, hè.
3: Dank je wel, hoor. Dag.
1: Radio Bene Klaarwakker.
2: Lied van je leven.

Hey Peppino, morgen is het zover. Dan mag je voor de eerste maal naar je vaderland toe. Ben je blij? Je weet wel, naar de stad die je nog nooit gezien hebt. Napoli. Je papa en je mama hebben lang bij ons gewerkt. Ze kunnen zich nu die kleine ijssalon kopen. En misschien ook het huisje waar ze van gedroomd hebben. Aan het eind van de straat, aan zee.

het is of de tijd hier blijft staan. Met grote meloenen en heel dikke zoenen word jij straks onthaald. Want morgen komt je terug.

Hé hey Peppino, nu gaat het gebeuren. Weet je, iedereen zegt Napels zien en dan sterven. Maar jouw leven begint morgen.

0: Wat fijn om nog eens terug te horen. Mari Mari van Joe Harris, dat vindt Lut van der Zande ook. En het verhaal van Michael vond ze ook heel mooi. Het lied van je leven, het kan morgen jouw lievelingsnummer zijn. Vraag het aan, stuur mij een bericht. De knop bericht vind je bij Radio BNE op VRT Max.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over een spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
5: Maak nu een afspraak op carglass.be.
6: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
7: Geef 8 hamburgers.
8: Alsjeblieft.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
10: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
11: Wauw!
10: Van Vibra.
12: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
11: Ja, ja.
12: En zaterdag Scouts Weekend.
11: Komt goed.
10: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Das.
11: Wauw!
10: Van Vibra.
13: Profel.
14: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
15: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
14: Voor de volle 100% met de pro van
13: Profel.
14: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
16: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4,400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.

0: How Do You Do, dat moet je geen twee keer vragen aan Benny van Akker uit Staden. Hij is vandaag precies een jaar samen met Rachel, zijn Zwitserse liefde. En Martien van Leuven en Gerda Dumont zijn ook in hun mopjes. Zij vertrekken vandaag met hun mannen naar Tenerife op vakantie. Goeie reis! Op de E40 van Brussel naar Leuven, 10 minuten vertragen van Sterrebeek tot Everberg. Daar zijn alle rijstroken weer open. Op de binnenringen om Brussel bijna 3 kwartier file van Groot-Bijgaarde tot Diegem, maar ook daar is de weg weer vrij. En op de kleine ring richting Zuid in Brussel zijn de Rogier- en de Kruidtuintunnel dicht door een ongeval. Er staat 3 kwartier file vanaf Koekelberg.
1: Radio Bene.

Vlaamse country van Philippe en Sarah bij het ontbijt. Smakelijk. 23 september vandaag, dat is dit jaar de start van de astronomische herfst. En in die herfst, op zondag 8 november, vindt de Radio Bene de Redback Live in Concert Best of Christmas plaats. De VRT Big Band begeleidt dan in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen de topstemmen van Helmut Lotti, Lies Kleimans en Van Geel, Yannick Bouffy, Loredana en Barbara Dex. Nu, de middagshow is uitverkocht, de avondshow zo goed als. Wil je er nog bij zijn? Score dan je kaartjes bij Radio Bene. Vind je op 14 Max.

0: Andrew Gold heeft toch een mooi parcours afgelegd. Hè? Niet alleen als solo-artiest in de jaren 70, maar ook als lid van Wax. In de jaren 80 had die band een paar grote hits bij ons, waaronder Bridge to Your Heart, ken je zeker. En nu we toch in de 80s beland zijn, Swing Out Sister komt eraan.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japans.
4: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

Swing Out Sister tot bijna 7:45. Als ik zeg The First Lady of Country Music, dan denk jij misschien aan de recent overleden Dolly Parton. Maar deze dame kreeg ook die titel, Tammy Wynette.

0: Wauw, Tammy Wynette die scoorde maar liefst 17 nummer 1 hits in de Verenigde Staten. Het is 7:15. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Even naar buiten. Ja, zeg maar, zeg maar. Zeg maar.
1: Overleden al in 98. Niet oud geworden, deze dame.
0: Je hebt dat opgezocht.
1: 55 jaar, ja. Ik zie het hier. Ja, ik ken dat liedje natuurlijk. Ik heb het leren kennen omdat... zoveel jaar geleden, toen Bill Clinton zijn eerste presidentscampagne deed, dat zijn vrouw Hillary zei van ja, maar ik ben niet zo'n dame zoals Tammy Wynette zingt over dat liedje dat we net gehoord hebben, Stand By Your Man. En dat heeft toen veel ophef veroorzaakt toen in de VS. En toen wist ik wat dat liedje was. En ik moet zeggen, ja, ik vond dat wel mooi. Maar jammer genoeg is die dame niet oud geworden.
0: We gaan eens kijken naar buiten. Hè. Hier is het helder.
1: Ja, bij mij niet. Alles dicht. Grijze bedoeling. Maar het is inderdaad niet overal zo. Hè. Het is, ja, er is eigenlijk niet zoveel evolutie gebeurd sinds een uur geleden. Dus de noordwestelijke hoek van ons land, waar ik in zit. Onder andere, maar ook Regemaldegem, Brugge, Knokken. Oostende misschien nipt wel, nipt niet. De Haan, denk ik wel. Dus Hans, die hoek... zit onder grijze wolken. Daar komt wel verandering in. De zon komt daar wel door. Maar er zitten ook nog veel grijze wolken net ten noorden van ons. Of het uiterste noorden zo van de provincie Antwerpen. En ja, dat beweegt nog wel een beetje in onze richting. Een beetje meer naar het westen, naar het oosten en het zuiden. Lost ook voor een stuk op. Maar toch, op sommige plaatsen dus die lage bewolking. Kan later overdag ook nog wel eens gebeuren. Maar op veel plaatsen veel zon. Met temperaturen rond 21 graden. Dus dat is goed 22 misschien in de heel zonnige gebieden. Met rustig weer ook. In het westen iets meer wind. Windkracht 3 uit west dan in de loop van de dag. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Soms lokaal wel wat wolkenvelden. Wat lage wolken die overtrekken of die zich vormen. Maar morgen opnieuw toch snel veel zon. Wat hoge bewolking, dat wel. Frisser met 19 à 20 graden. Omdat de wind wat meer... uit het noorden gaat waaien, ook al is die zwak. Dat heeft wel effect op de temperatuur. Maar vrijdag zitten we terug rond, dan al geen 22 meer, maar 3,24, Kempen 25. Uiteraard is dat met veel zon. Zaterdag graad of 2, 23 dan de Kempen en het centrum, dat blijft al rond 3,24 graden. Met ook uiteraard de nodige zonneschijn daarbij. Het kan wel zijn dat er plaatsen kan tijdelijk wat wolkenvelden zijn. Hetzelfde voor zondag trouwens. Maar aan de temperaturen zal het niet liggen. Opnieuw dezelfde waarden. Maandag en dinsdag trekken we dat door. Dan is 5 of misschien de Kempen zelfs 26 graden mogelijk. Wat wel een minpuntje is, dat is dat de kans op een bui wel groter wordt maandag. Het is niet overtuigend. Het zou niet veel zijn, maar het kan wel plaatselijk. Dinsdag ook, maar al minder. En dan woensdag terug wat meer. En vanaf woensdag zou de temperatuur dan zeer traag, hoor, geleidelijk wat naar beneden gaan. Nog 22 of 23 graden. En dan eind van de week zitten we op 21, 22. En dan verder, zo dat eerste weekend van oktober, naar waarde rond 19 à 20 graden. Ja, valt er dan een bui? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Zon en wolken zouden dan afwisselen. Maar in elk geval, er staan ons mooie dagen tegemoet. Vandaag is er op de meeste plaatsen al één van. Morgen ook. En dan ja, vrijdag en het weekend. Een serie toch van mooie dagen. Maar hou altijd in het achterhoofd dat op sommige plaatsen bewolking hardnekkig kan zijn.
0: Enfin, profiteren is de boodschap. Dankjewel David en een fijne dag.
1: Voor jou ook. Tot morgen.

0: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
1: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
2: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Profiteren in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Dookt. Vooruit wil gezinnen extra beschermen tegen de hogere energiefactuur. België en Rwanda herstellen hun diplomatieke banden en onze gevangenissen zijn niet aangepast aan de vergrijzing, zegt de toezichtsraad. Vooruit wil dat gezinnen meer gecompenseerd worden als aardgas en elektriciteit duurder worden. Er bestaat al een beschermingsmechanisme op dit moment. Vanaf een vastgelegde prijsdrempel dalen de accijnzen, zodat gezinnen de prijsstijging minder voelen. Maar de impact is momenteel te klein volgens Vooruit. De compensatie moet dus groter worden, zegt fractieleider voor Vooruit, Oscar Seuntjes.
1: Wat voor Vooruit essentieel is, is dat een overheid de extra inkomsten die ze krijgt niet in haar eigen zakken steekt, maar maximaal teruggeeft aan de mensen. Vandaag hebben wij al een prijsbeschermingsmechanisme in ons land, waarbij dat de accijnzen automatisch dalen. Maar die drempelwaarde die ligt veel te hoog. Met Vooruit willen we die verlagen, zodat we mensen hun energiefactuur veel sneller kunnen doen dalen.
0: De chemiesector leidt onder de hoge gasprijzen. Chemiebedrijven bij ons betalen tot 10 keer meer voor aardgas dan Amerikaanse bedrijven, omdat de VS zijn aardgas zelf produceert. De situatie heeft gevolgen voor ons land, zegt Peter van den Houten, hoofdeconoom bij ING.
2: De chemiesector in België is een heel belangrijke sector binnen de industrie. En het feit dat die nu onder druk staat vanwege die hoge energieprijzen en die op termijn ook nog onder druk kan blijven staan, ja, dat betekent dat daar de werkgelegenheid helaas zou kunnen achteruit gaan, wat toch ook voor onze groei geen goede zaak zou zijn als die sector het moeilijk blijft hebben.
0: En in de Antwerpse haven schrapt het Duitse chemiebedrijf Evonik 22 jobs op zijn site daar. Evonik kondigt een wereldwijde herstructurering aan en daarbij zullen in totaal meer dan 3000 jobs geschrapt worden. De jobs in Antwerpen zullen verdwijnen door vertrekkers en gepensioneerde medewerkers niet te vervangen. Het chemiebedrijf noemt als oorzaken de onzekere geopolitieke toestand, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. In New York hebben de Oekraïnse president Zelensky en de Amerikaanse president Trump samengezeten. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de Russische oorlog in Oekraïne nog voor de winter stopt. Dat had ook onder andere met de dure energie te maken. Jens Fransen, wat hebben zij afgesproken?
3: Beide leiders willen een einde aan de aanvallen op energieinfrastructuur aan beide kanten dan, want die aanvallen drijven de energieprijzen op, ook aan de pomp. Zelensky voegde eraan toe dat hij bereid is om een gedeeltelijk staakt het vuren te sluiten met Rusland over aanvallen dus op energieinfrastructuur. Verder overweegt Amerikaanse president Donald Trump intussen een exportverbod voor diesel uit de Verenigde Staten. Als die maatregel er komt, zou dat de prijs van diesel in de rest van de wereld nog kunnen opdrijven. Die staat al hoog, onder meer ook door de oorlog tussen de VS en Iran.
0: Dankjewel, Jens. België en Rwanda hebben hun diplomatieke relaties hersteld. De ambassades gaan binnenkort weer open. De ministers van Buitenlandse Zaken hebben de banden weer aangehaald in New York, waar ze waren voor de VN-vergadering. De relatie was 1,5 jaar geleden verbroken door een discussie over het conflict in Oost-Congo. Rwanda vond dat België te veel de kant van Congo koos. De voorbije maanden was er al een toenadering en in New York zijn nu concrete afspraken gemaakt, zegt minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot.
4: Ik ben van overtuigd dat wij contact nodig hebben om ook moeilijke boodschappen over te brengen en oplossing samen te kunnen zoeken. Ik heb dus discrete contact gelegd met mijn Rwandese collega, met oorspronkelijk de bemiddeling van Qatar. En hier dus in New York hebben wij afgesproken de relatie geleidelijk weer op te bouwen.
0: Onze gevangenissen zijn niet genoeg aangepast aan oudere gedetineerden, een groep die jaar na jaar groeit. Dat zegt de toezichtsraad van de Belgische gevangenissen. Op dit moment zijn meer dan 700 gevangenen ouder dan 60. Dat zijn er 30% meer dan 6 jaar geleden. In de gevangenis van Merksplas is er sinds de coronaperiode een afdeling waar oudere gedetineerden samenzitten. Maar gespecialiseerde zorg is er ook daar nog niet. En het probleem van de vergrijzing wordt alsmaar groter, zegt gevangenisdirecteur Serge Roman.
5: Het is zelfs zover dat gedetineerden soms met een rollator binnenkomen of rechtstreeks vanuit een woon- en zorgcentrum, omdat ze daar feiten hebben gepleegd. Dat zijn situaties die we vroeger eigenlijk amper tot nooit voor hadden. En dat is nu wel het geval. En dan moet je als gevangenis dan maar op instellen. Maar zo eenvoudig is dat niet. Niemand heeft hier de specifieke zorg en de know-how om dat te doen.
0: Er moet dus werk gemaakt worden van aangepaste voorzieningen, zegt Pieter Houbij van de Toezichtsraad.
6: Zoals bijvoorbeeld de detentiehuizen waar meer kleinschalig kan worden gewerkt. Of misschien ook wel meer gesloten woonzorgcentra met een hoger beveiligingsniveau, waar zij dan toch meer zorg kunnen krijgen dan de gevangenis in de huidige omstandigheden kan aanbieden. Dus er zijn alternatieven nodig en misschien ook wel mogelijk.

0: vulde al 137 keer het Sportpaleis in Antwerpen en kiest nu dus voor het Koning Boudewijnstadion, waar dubbel zoveel plaats is voor 50.000 fans. Chris en Koen Wouters kijken er naar uit.
1: Het is zeker iets waar ik al heel lang zo stiekem in mijn hoofd mee bezig ben. Van, hoe gaaf zou dat zijn, mochten we dat ooit kunnen doen? Je ziet daar dan de Stones spelen of Coldplay spelen en je staat tussen de mensen en je denkt, wauw, hoe gaaf is dit?
2: Wij zouden echt onze beide polletjes kussen als we dat zouden uitverkopen. Dat zou ongelooflijk zijn.
0: Het weer eerst grijs, dan op de meeste plaatsen zonnig en rond 20 graden in het binnenland. In de loop van de dag meer wolken vanuit het westen en de volgende dagen gelijkaardig weer. Vooraan, vooruit wil gezinnen extra beschermen tegen de hogere energiefactuur en heeft een wetsvoorstel klaar. De partij wil dat gezinnen meer gecompenseerd worden als aardgas en elektriciteit duurder worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Sophie. Precies 7 over 8, dit zijn de voornaamste verkeersproblemen. Op de A19 van Ypen naar Kortrijk, 10 minuten vertragen door een ongeval bij Menen. Op de E40 naar de kust, 20 minuten aanschuiven tussen Erpenmeren en Wetteren. De weg is er vrij na een eerder ongeval. Op de binnenring rond Brussel, een half uur vertragen van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. Op de buitenring is dat 20 minuten van Waterloo tot Tervuren. Op de kleine ring richting zuid in Brussel zijn de Rogier- en de Kruittuintunnel dicht door een ongeval. Er staat een uur file vanaf Koekelberg. Er is file naar Antwerpen op de E313, 25 minuten vanaf Massenhoven. En op de E313 naar Hasselt, 10 minuten langzamer bij Wommelgem. Dat komt door een aanrijding op de spitsstrook.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, klaar wakker.
4: Herbert Verhagen.
6: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
3: Goedemorgen.
6: Yeah.

Cliff Richard, We Don't Talk Anymore, bracht me bij een jeugdherinnering. Als ik te veel babbelde in de klas, dan durfde de juf plakband op mijn mond plakken. Echt waar, hè? Pas op, dat is geen jeugdtrauma. En uiteindelijk is babbelen mijn job geworden.

0: In oktober verschijnt het nieuwe album van Bart Herman. Ik kreeg het titelnummer Vintage en Old School. En volgende week presenteert hij, ja ja, het programma Goedgezind. Hier op Radio BNE tussen 4 en 6. Nog voor jij kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Puma vanaf €19.900.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké.
5: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
6: Ford.
5: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
8: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
7: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Met Village People kon je weer letters uitbeelden met je armen tot 8:45. Ja, dat blijft een dankbaar nummer om een feestje op gang te trekken. Hè. YMCA, Village People. Op Radio Benecruz zullen de deelnemers iets roods aantrekken tijdens de party in de discotheek op het schip. Foto's en filmpjes vind je volgende week op onze Facebookpagina VRT Radio Bene. Of er een verjaardagsparty gepland is voor Sam Bettens, weet ik niet. Hij viert vandaag zijn 54ste. Proficiat.

20-jarige Sam Bettens met een lied dat in 2005 bij de film Leef hoorde. Een topsong. Bijna 8:30 op de A19 van Ieper naar Kortrijk. Een half uur vertragen van Zonnebeke tot voorbij Wervik. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de Kleine Ring richting Zuid in Brussel zijn de Rogier- en de Kruidtuintunnel dicht door een ongeval. Er staat al 1,5 uur file vanaf Koekelberg. De problemen kunnen daar nog even duren. Op de Binnenring rond Brussel een half uur bij van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. Op de Buitenring is dat 20 minuten van Waterloo tot Tervuren. Vielen ook naar Antwerpen op de E313, 25 minuten vanaf Massenhoven. En op de E313 naar Hasselt, 10 minuten langzamer bij Wobbelgem. Dat komt door een aanrijding op de Spitstrook.

Our House van Madness deed me denken aan de gezellige drukte in het gezin. Morgens vroeg, de ene moet naar het werk, de ander naar school enzovoort. Best pittig, maar wel een mooie tijd. Daarnet zongen die van Veo heeft de kunst over oude liefde roest niet. En volgens mij is dat ook de rode draad in deze klassieker van Corrie Konings.

0: Corrie Konings. Zometeen naar de jaren 70 voor een aanstekelijke evergreen van Patrick Hernandez.
1: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
2: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
1: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
3: Woehoe. Recupel.
4: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

Born to be Alive zorgt nog dagelijks voor 800 tot 1500 euro vers geld op de rekening van Patrick Hernandez. Hoe komt dat? Hij is namelijk zanger, componist en auteur van die wereldhit. En omdat hij nog op veel radiostations wordt gedraaid, blijft de kassa voor hem rinkelen.

Shirelles. Vraagje, weet jij nog op welk lied je voor het eerst hebt gedanst met je partner? Dat zou wel eens het lied van je leven kunnen zijn, hè? En als dat zo is, vraag het dan aan door mij een bericht te sturen. Dat is poepsimpel. Bij Radio BNE op 14 Max.

0: Keith Marshall. En tussen de vele berichten die hier binnenlopen, waarvoor dank, zag ik er een van Lucrèce van de Kerkhoven uit Lotenhulle, dat is bij Aalter. Het is woensdag, schrijft ze. Ze is weer taxi-oma. Het ene kleinkind moet naar het zwembad gebracht worden, het andere naar het voetbalveld. Lekker sportief, hè? Goed zo.
1: Radio BNN.
2: De Vlaamse top 10
3: van toen.
0: In 1981 dropte Rocco Granata een bijzondere uitnodiging in de Vlaamse top 10. Zijn vraag luidde als volgt: ga je mee naar het land van de zon? Natuurlijk. En wat nemen we mee? Een accordeon en een blokfluit.
3: Radio Bene.

Die Vlaams top 10 van toen vind ik zelf bijzonder leerrijk. Ik was zelf nog maar 7 toen dit liedje verscheen en het stond niet meer op mijn printplaat tussen mijn oren. Maar wel bij Hilde de Kabouter uit Dilbeek lees ik. Fantastisch mooi liedje schrijft ze, puur sentiment. Dit zong ik voor mijn kids.

0: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
3: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
4: Ah, ik ben het beu!
5: Oei.
4: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
4: Ja, en hoe verder liever?
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
4: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
6: Dat is Imo!
7: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
8: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
9: Op, alles is op.
8: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
9: Oké,
8: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
10: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
11: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
12: Wel, meneer, 5317.
11: Ja, mijn naam is...
12: Ja, 5317, ik weet het.
11: Oké.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
13: Ja, Peter, dus er zijn verschillende opties die we samen...
10: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
14: Radio BNE.
15: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Jonas Maas. Vooruit wil dat gezinnen meer gecompenseerd worden als de factuur voor aardgas en voor elektriciteit stijgt.
1: Nu geniet u van de
0: gratis deel van de belasting voor elektriciteit en aardgas, zodra een vastgelegde prijs overschreden wordt. Maar die drempel moet lager, vindt de partij Vooruit. Want de overheid heeft zelf ook meer btw-inkomsten als die energieprijzen blijven stijgen. Dat zegt Oscar Seuntjes van de partij Vooruit.
2: Wat voor Vooruit essentieel is, is dat een overheid de extra inkomsten die ze krijgt niet in haar eigen zakken steekt, maar maximaal teruggeeft aan de mensen. Vandaag hebben wij al een prijsbeschermingsmechanisme in ons land, waarbij dat de accijnzen automatisch dalen. Maar die drempelwaarde die ligt veel te hoog. Met Vooruit willen we die verlagen, zodat we mensen hun energiefactuur veel sneller kunnen doen dalen.
0: Ook de chemiesector kreunt onder die hoge gasprijzen. Chemiebedrijven bij ons betalen tot 10 keer meer voor aardgas dan de Amerikaanse bedrijven. Dat heeft echt wel gevolgen voor onze economie, zegt Peter van den Houten, hoofdeconoom bij ING.
3: De chemiesector in België is een heel belangrijke sector binnen de industrie. En het feit dat die nu onder druk staat vanwege die hoge energieprijzen en die op termijn ook nog onder druk kan blijven staan, ja, dat betekent dat daar de werkgelegenheid helaas zou kunnen achteruit gaan. Wat toch ook voor onze groei geen goede zaak zou zijn als die sector het moeilijk blijft hebben.
0: In Genk in de provincie Limburg is gisteravond een auto in het Albertkanaal terechtgekomen. De bestuurder, een twintiger, is overleden, zegt het parket.
4: Er zijn enkele getuigen die hebben gezien hoe dat een voertuig bij het nemen van een bocht controle is verloren en zo in het kanaal is terechtgekomen. De chauffeur is een 23-jarige Genkenaar. Die werd door de hulpdienst uit het wrak bevrijd, maar alle hulp kwam spijtig genoeg te laat.
0: Onze gevangenissen zijn niet genoeg aangepast aan oudere gedetineerden. En dat is een groep die jaar na jaar groeit. Dat zegt de toezichtsraad van de Belgische gevangenissen. In de gevangenis van Merksplas is er sinds de coronaperiode een afdeling waar oudere gedetineerden samenzitten. Maar ook die is niet aangepast en er is ook geen gespecialiseerde zorgverlening, zegt directeur Serge Roman.
5: Het is zelfs zover dat gedetineerden soms met een rollator binnenkomen of rechtstreeks vanuit een woon- en zorgcentrum, omdat ze daar feiten hebben gepleegd. Dat zijn situaties die we vroeger eigenlijk amper tot nooit voor hadden. En dat is nu wel het geval. En dan moet je als gevangenis dan maar op instellen. Maar zo eenvoudig is dat niet. Niemand heeft hier de specifieke zorg en de know-how om dat te doen.
0: En Clouseau zal volgend jaar optreden in het Koning Boudewijnstadion. Ze zijn de eerste Belgische band die daar staat. Op 4 augustus van volgend jaar proberen Koen en Chris Wouters het Koning Boudewijnstadion te vullen met zo'n 55.000 fans. En dat vinden ze toch best wel spannend.
6: Het is zeker iets waar ik al heel lang zo stiekem in mijn hoofd mee bezig ben. Hoe gaaf zou dat zijn mochten we dat ooit kunnen doen? Je ziet daar dan de Stones spelen of Coldplay spelen en je staat tussen de mensen en je denkt, wauw, hoe gaaf is dit?
7: Wij zouden echt onze beide polletjes kussen als we dat zouden uitverkopen. Dat zou ongelooflijk zijn.
0: Het wordt overwegend zonnig vandaag met temperaturen rond zo'n 20 graden in het binnenland. In de loop van de dag komen er wel wat meer wolken vanaf het westen. En de volgende dagen ongeveer hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Dankjewel Jonas. Op de kleine ring richting Zuid in Brussel zijn de rogierende Kruittuintunnel dicht door een ongeval. Er staat 2 uur file vanaf Koekelberg. De problemen die kunnen daar nog even duren. Langzaam verder naar Brussel op de E40, 10 minuten vanaf Sterrebeek. Op de E19 een kwartier erbij vanaf Peuty. En op de binnenring rond Brussel 25 minuten vertragen van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. Files naar Antwerpen dan op de E17 een kwartier van voor Kruijbeke en op de E19 moet je opletten voor een obstakel op de rechte rijstrook even voorbij Sint-Job. En op de E34 aanschuiven vanaf Oelichem. Op de E313 20 minuten aanschuiven vanaf Massenhoven en op die E313 naar Hasseltan gaat het 10 minuten langzamer bij Wommelgem. Dat komt daardoor een aanrijding op de spitsstrook.
9: Radio BNE.
10: Radio BNE, gewoon genieten.
11: Catherine van Doornen.
12: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
8: Goedemorgen.

Als dat nu zou kunnen, hè, af en toe uit je agenda stappen, is dat nu omdat het september is. Maar ik vind het zo druk. Weekends staan vol. De week eigenlijk ook al. En dan moeten mijn avondlessen nog beginnen. Gelukkig is dit op Radio Beni hier tussen 9 en 12 een oase van rust bij gewoon genieten. Dat is alvast het plan, hè.

Detroit Emeralds met Feel the Need in Me. Vandaag een heel bijzonder liefdeslied in Gewoon Genieten. Je kent het waarschijnlijk wel, maar het verhaal, ken je dat wel? Het is heel erg bijzonder, want Lennart Nijg schreef Avond voor zijn toenmalige vrouw Anja. Rob de Nijs die nam Avond

0: als eerste op. Jaren later trouwde diezelfde Anja met Boudewijn de Groot, die eigenlijk al heel veel liedjes van Lennart Nijg had gezongen. Het was als het ware een muzikale tandem, zelfs Lennart Nijg en Boudewijn de Groot. Nu, Boudewijn de Groot nam het lied opnieuw op, veranderde een paar details en als single werd het liedje niet echt een hit, maar het publiek bleef dat liedje maar omarmen. Dit is Boudewijn de Groot, hier samen met Willeke Alberti. Toch wel een verrassende combinatie. En dit is misschien wel zijn mooiste liefdesverklaring. Dit is Avond.
1: Dubbel genieten.

Goedenavond, gezongen door Willeke Alberti en Boudewijn de Groot. En was Lennart Nijg boos op Boudewijn de Groot dat hij het liedje herwerkte voor zijn ex-vrouw? Wel, naar het schijnt, reageerde hij daar heel vrij nuchter op en zei hij dat ze allemaal één grote familie zijn. Rob is nog altijd samen met die geweldige Anja. Ik heb ze ooit aan de lijn gehad. Wat een leuke madame is dat, zeg. Dit is Elmer Tino. MUZIEK

0: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Jij? Yeah?
2: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
1: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
4: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glis shampoo en conditioner. 4 voor maar 12 euro.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve...

0: Matthias Mesmans bezingt de getijden, maar vooral de liefde, hè. Dat was eb en vloed. Radio Bene. Ja, het is een actiepunt van de Vlaamse regering. Vlaanderen kan niet genoeg bos hebben, in elk geval een pak meer dan er nu is. En in dat kader even terug naar 4 jaar geleden. 4 jaar geleden werden er 1000-tal bomen geplant in de buurt van het Hallerbos. Onder meer door Willy Sommers en Isabel A. Zij staken toen de spade in de grond en ook een jonge boom. En op 4 jaar kan er natuurlijk heel veel veranderen. Hoe zou het nu gaan met dat zogenaamde Radio 2 Bene Bene Bos? Een heel goedemorgen, lieve collega Vanessa van Hoven. Jij bent daar.
1: Ik ben hier. Ik sta hier onder een stralende zon met het Hallerbos in mijn rug. En met 1000 zeer opgeschoten bomen ook achter mij. En ik sta bij Katrien Quisthout van de Plan Boomarter en Regionaal Landschap. Wat een prachtige ochtend om elkaar hier te mogen treffen, Katrien.
0: Ja.
1: Fantastisch, hè?
2: Ja, het is echt prachtig weer. Het is hier super mooi weer en... We hebben er veel zin in. Alles is hier ook al klaar voor straks.
1: Voor de grote persconferentie. 1000 bomen hier achter mij. Hoe hoog zouden die zijn op dit moment, Katrien? Ik denk zo 1,5 keer mijn lengte ongeveer. Ik ben 1,68 meter. Op 4 jaar tijd groeit een boom duidelijk wat, hè?
2: Ja, we zien dat het bos zich goed ontwikkelt. Ondanks de extreme droogte van afgelopen zomer, kunnen we toch wel zeggen dat het bos hier goed aan het groeien is. Alles verloopt naar wens.
1: Dat doet mij zeer veel plezier. 1000 bomen, dat was toen naar aanleiding van de Radio 2 Bene Bene 1000. 1 boom per hit. Er staat ook een mooi plaatje, hè? Het Radio 2 Bene Bene Bos. Nu, dat programma Bene Bene bestaat niet meer. De zender Bene is er. Wat denk je van het Radio Bene Bos, Katrien? Want de persconferentie begint pas om 10 uur, hè? Anders het Bene Bene Bos Bos, dat klinkt ook niet eigenlijk. Het Radio Bene Bos zou ik daar graag voor maken. Want dit is een win-win voor mens en dier, hè? Je zit bij Plan Boomarter. Hier staat een boomarter in hout. Wat voor interessant beestje is dat?
2: De boomarter is eigenlijk een heel schuwe bosbewoner die vooral in de bomen leeft. De naam zegt het zelf. En daarom dat we ook Plan de Boomarter als mascotte hebben gekozen voor dit project. Omdat we eigenlijk de bossen met elkaar willen uitbreiden en ook met elkaar verbinden, dus met bomenrijen en hagen. Zodat dieren zoals de boomarter zich van bos tot bos kunnen verplaatsen en zo een voldoende groot leefgebied hebben om zich hier terug te vestigen. De boomarter hebben we jammer genoeg nog niet teruggezien, maar de tas en ook andere dieren, ja, zien we wel dat die zich terug hier in het gebied aan het vestigen zijn. Dus die liften mee eigenlijk van alle realisaties dat we doen.
1: Heel mooi, ik zeg het, een win-win voor mens en dier. Als je ziet wat het allemaal lukt op zo'n korte tijd, dan denk je, dit smaakt naar meer. Hè? 101 hectare bos, daar mag altijd nog wat bij, toch?
2: Ja, ik denk dat we graag willen verder werken op de elan van de voorbije 20 jaar. En dat we eigenlijk nog verder de doelstellingen willen realiseren. Om echt de bossen met elkaar te verbinden. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal.
1: Zoals Bart Peters zingt, we zijn ermee bezig, Katrien. Hier liggen ook appeltjes. En die appeltjes die spelen zondag een heel grote rol. Want dan is er heel groot feest in de warande. Ter ere van het bos en ook de boommarter. Wat staat daar zoal op het programma?
2: Ja, we willen, 20-jarige, nee, we willen graag de 20ste verjaardag van ons project ook met de inwoners van Halle kunnen vieren. En daarom hebben we een appeloogstfeest aan het organiseren. Dat gaat nu zondag door in het Warandepark in Essenbeek in de namiddag. We hebben als thema de appel gekozen omdat het de tijd is. De appels zijn nu rijp. En ook omdat we bij de mensen die dat willen ook boomgaarden aanplanten op hun terrein. Omdat boomgaarden ook heel goede verbindingen zijn tussen natuurgebieden.
1: En van appels kun je taart maken. En er is voor mij persoonlijk geen betere verbinding dan taart, als ik dat mag zeggen.
2: Dat is waar. We willen niet alleen natuur met elkaar verbinden, maar ook mensen met de natuur. En feest, een verjaardagsfeest, daar hoort appeltaart bij. Er komen 2 bakkers om de workshop appeltaart maken in goede banen te leiden. Maar er zal ook kindertheater zijn. Er zal ook een zoekspel zijn voor kinderen. Er is appeldegustatie, ook voor volwassenen, om de verschillende variëteiten van appels te leren kennen. En er zijn ook de gegidste wandelingen, waarmee je al onze realisaties in het gebied kunt ontdekken.
1: Fantastisch. En het gaat zondag nog mooier weer zijn dan nu.
2: Ja, ik ben echt super blij, want ja, dat is zo de enige factor dat je echt niet onder controle hebt. En dat het nu zondag, dat het KMI 25 graden voorspeld is, wel zalig.
1: De weergoden houden van boomarters en van appelen en appeltaart. Ik bedank Katrien Quisthout. Ik ga hier nog een beetje rondwandelen, Katrien, want het is hier zo mooi.
3: Voilà.
1: Ik maak foto's en die zetten we dan straks wel op onze Facebookpagina VRT Radio Bene. En ik pleit dus ervoor om van het Bene Bene Bos het Bene-bos te maken.
3: Kwestie van het bos door de bomen te zien. Hè?
2: Helemaal akkoord.
1: Helemaal akkoord hier. Oké.
3: Vanessa, dankjewel.
1: Katrien, tot straks.
3: Ja, dat je op tijd terug bent voor goed gezind. Hè. Dag, Vanessa.
1: Komt helemaal goed. Welgezinder dan anders.

0: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
1: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. Eén fles plus één fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

Williams met Millennium. Dat die Vanessa maar snel naar hier komt, hè, als we ze willen horen in Goed Gezind. Want ze had het daar blijkbaar naar haar zin in het Bene-bos. Op de kleine ring richting Zuid in Brussel zijn de Rogier- en de Kruidtuintunnel weer open. Er staat nog wel 3 kwartier file vanaf Kokkelberg. En hou door omrijders ook rekening met extra drukte op de Nienhofse Steenweg in Molenbeek. Op de binnenring rond Brussel moet je 20 minuten vertragen van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. En verder files naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke en op de E313 10 minuten aanschuiven vanaf Ranst. Zo zit dat.

Meezingeltje van Soulful Dynamics, dat was Mademoiselle Ninette. Oh, ik heb een toppertje straks hoor, in 10 voor Tura, dat ondertussen ja, de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. 69 jaar oud is het liedje van Wil Tura dat ik straks ga laten horen. Dit is toch nog wel ja, een kleine 10 jaar jonger. Wow.

0: Zag jij een gedachte ook Patrick Swayze en Demi Moore aan een pottenbakkerschuif? Wel, dan heb je in 1990 waarschijnlijk ook de film Ghost gezien. Wat een zalige en opwindende scène was dat, zeg. Dat vergeet je toch nooit meer één keer je dat hebt gezien. De klei vloog alle kanten op, maar dat kan ook mijn verbeelding zijn. Vandaag, ik zei het daarnet al, een ontzettend jonge Tura in Tien voor Tura. 17 was hij nog maar. Hij wilde een cover maken van het wereldberoemde Bye Bye Love van The Everly Brothers. Tura sprong opvallend snel op die nieuwe Amerikaanse rock'n'roll en country hype. En dat heeft hij trouwens heel zijn carrière gedaan, hè, als je dat zo bekijkt. Wil Tura heeft altijd een extra antenne gehad voor nieuwigheden in de muziek. Maar goed, terug naar 1957. Dat is lang geleden. En Wil Tura stond helemaal aan het begin van zijn professionele carrière. Dit is Bye Bye Love.
1: 10 voor Tura.
2: Maar vind toch.

Bye Bye Love, een opname uit de tijd dat Vlaanderen nog moest ontdekken wat voor een carrière die jongeman voor zich had. Dat was Wil Tura dus met Bye Bye Love.

En kijk, het is weer zomersie. Bella Perez met Me and You. Laten we nu de rode loper uitrollen voor een legendarische diva van het Franse chanson.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
5: Maak je afspraak op carglass.be.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
9: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
10: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
11: Wat?
10: Hier staat op alle modellen.
11: Ja, ja.
10: En die prijzen zijn die gecheckt?
11: Absoluut.
10: De Ford Puma vanaf €19.900.
11: Yep.
10: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
11: Oké.
12: In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
13: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
14: Profel.
13: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
15: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
16: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, dat is volledig grijs.
17: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
16: Ja.
17: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
16: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
17: Oef, dat is een pak van mijn hart.
16: Ja, schat.
18: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
19: Radio BNE.
20: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: uur. Goedemorgen, 14 nieuws met Jonas Maas. De vakbonden van de luchtverkeersleiders van Skies stoppen voorlopig met hun stakingsacties op de luchthaven van Charleroi. Sinds vorige week staakten de luchtverkeersleiders elke nacht omdat ze meer willen verdienen voor hun nachtshiften. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Cruc stelde voor om met een externe bemiddelaar de problemen daar op te lossen. En de vakbonden zeggen nu dat ze dat dus een kans willen geven. Het KMI zegt dat we de droogste periode sinds de jaren 70 van de vorige eeuw meemaken in ons land. Nou, ook al een van de droogste zomers sinds het begin van de metingen. En ook de volgende weken wordt weinig regen verwacht. En dat kan gevolgen hebben voor de drinkwaterproductie. Drinkwatermaatschappij Vivaqua in Brussel haalt water uit de Maas. Die staat erg laag. En daardoor moet de productie daar wellicht voor de tweede keer sinds de zomer verminderen. In 17 Waalse gemeentes gelden er vandaag al beperkingen op het drinkwaterverbruik. In Vlaanderen is er voorlopig geen probleem met de drinkwatervoorziening, al blijft het de komende tijd dus wel heel erg droog. De Belg betaalt steeds meer voor overheidsdiensten, maar de kwaliteit van die diensten daalt. Dat zegt ondernemersorganisatie VOCA op basis van cijfers uit hun eigen jaarlijkse onderzoek. Dat moet dus echt wel efficiënter, zegt Frank Beks van VOCA.
1: Je kan niet blijven investeren in gezondheidszorg en uiteindelijk die kwaliteit naar beneden zien gaan. Hetzelfde trouwens voor ons onderwijs. Hè. We geven nog altijd heel veel geld uit aan onderwijs, 20 miljard op jaarbasis. Maar ook daar zien we de leerprestaties naar beneden gaan. De PISA-resultaten zijn eigenlijk bar slecht op dit moment. Altijd maar meer geld erbij steken levert per definitie geen betere kwaliteit. Dus we moeten meer het debat gaan voeren over een efficiënte overheid.
0: In Marokko wordt een nieuw parlement gekozen vandaag. Er komen maar liefst 27 partijen op. De vraag is vooral hoe de Marokkaanse jongeren gaan stemmen, want zij voelen zich niet gehoord door de regering in Marokko. Dat zegt correspondente Samira Yadir.
2: Ik heb met heel veel jongeren gesproken en die zeggen ook van ja, we voelen ons gewoon niet gehoord. We zijn vorig jaar de straten opgegaan en sindsdien zijn we gewoon compleet genegeerd. En we hebben ook gezien ja, in eind juli dat er een massale oversteek is van tienduizenden Marokkanen die niet tevreden zijn over hun leven.
0: Overwegend zonnig vandaag en temperaturen tot een zachte 20 graden in het binnenland. In de loop van de dag komen er wel wat meer wolken vanaf het westen. En de volgende dagen krijgen we ongeveer hetzelfde weer. Meer vind je in de app van VRT Nieuws.
3: Jonas, bedankt. Op de binnenring rond Brussel een kwartier vertragen van Wemmel tot Vilvoorde. En in Brussel zijn een aantal straten rond het Warandepark momenteel afgesloten. Hou daar rekening met files.
4: Radio BNE.
5: Radio BNE, gewoon genieten.
4: Catherine van Doornen.

als het maar niet achter de rug is, hè. Everybody's Talking, dat was Harry Nilsson. Straks laat ik een liedje horen waarvan een muziekgod zelf heeft gezegd dat dit een van de mooiste liedjes is die hij ooit heeft gehoord. Nu ben je al aan het nadenken, en welk liedje zou dat kunnen zijn? Je komt erachter na Lisa Delbo met Nooit op zondag.

dat jij in dit liedje van Lisa Delbo een sloeberken is. Nooit op vrij op zondag. Daar zit iets achter, denk ik. Lisa Delbo. Wel, ik wil je nu heel graag een liedje laten horen waardoor ik echt verliefd ben geworden op de Beach Boys. Ja, er was eerst een documentaire op Canvas, die bekeek ik. The Long Promised Road, waarin songschrijver Brian Wilson van de Beach Boys samen met een muziekjournalist op roadtrip gaat door L.A. Ik heb die kunnen bekijken op Canvas en ik was eigenlijk zo onder de indruk van die persoon, Brian Wilson. Een muzikaal genie was die man. Maar zo onzeker, zo twijfelend over alles na al die jaren. En ik ben toen vooral verliefd geworden op één nummer van de Beach Boys. Het staat op dat legendarische album Pet Sounds. En Brian Wilson wilde eigenlijk van dat beach en dat surfimago een beetje weg van die Beach Boys. En hij schreef een liefdesverklaring om u tegen te zeggen. Alleen, de zangpartij was nogal hoog. En hij kon dat dus zelf niet zingen. Dus liet hij zijn broer Carl Wilson het inzingen. 20 takes waren er nodig om het lied op plaat te zetten. Wel, voor die perfectionistische en onzekere Brian Wilson was dat eigenlijk best weinig. Het is, lieve mensen, een pareltje geworden van muzikale hoogstandjes. Brian Wilson gebruikte onder andere strijkers, maar ook ongebruikelijke instrumenten voor de popmuziek, zoals Franse hoorn, clavicymbal en zelfs sleebellen. Jawel. En er was die samenzang. Mijn hart schreef de muziek, mijn brein voerde het uit. Dat is wat Brian Wilson in een interview vertelde over God Only Knows. Geniet ervan.

0: Nobody Knows, Paul McCartney. Niemand minder dan Paul McCartney heeft zijn enorme bewondering voor dit lied nooit onder stoelen of banken gestoken. Hè. Hij heeft zelfs ooit gezegd dat dit een van de mooiste songs is die er ooit zijn gemaakt. En wie zijn wij om Sir Paul McCartney tegen te spreken? Aha.
1: Radio BNE

0: Er staat zo'n parodie op dit liedje, hè, van de mamas en de papas, California Dreaming. Zo'n filmpje eigenlijk dat je kan tegenkomen op sociale media, waarin een koortje altijd invalt. Dus de hoofdlijn begint te zingen, maar die vallen altijd fout in. En het wordt zo hilarisch. Goh, nu moet ik het eens opzoeken. It's a sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
1: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Knaldi.
5: Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
6: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

jaren 80 vaak weggezet als foute muziek. Hè? Maar eigenlijk had het gewoon meer met imago en commercie te maken dan met kwaliteit van een hit. Ik vind het heerlijk om ze terug te horen. Modern Talking.

Het is met heel veel respect dat we daarnet de rode loper hebben uitgerold voor Dalida. Maar ze moet nu niet denken dat ze twee keer mag passeren langs de kassa natuurlijk. Dana Vinder daarentegen, hartelijk welkom.

0: Brussel zijn enkele straten rond het Warandepark afgesloten. Hou daar rekening met vertraging. Dit is Lou Bega.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Aldi.
1: Nu bij Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op

wij in april op in het voorjaar van volgend jaar. Ook dat stemt ons vrolijk natuurlijk. Dat was Herman van Veen. La, la, la, la, la. Hello world. Hello World was deze week al in Spanje met Manu Chao, in Frankrijk met Michel Delpech. Hoog tijd dat we nog eens naar Italië gaan. En als je zegt Italië en muziek, dan kom je al heel snel uit bij het onwaarschijnlijke San Remo Festival. 45 jaar geleden werd dit lied wereldberoemd dankzij dat festival van San Remo, hoewel het maar tweede werd. Het wordt gezongen door Loretta Goggi en de titel van het lied is Maledetta Primavera. Ofwel vervloekte lente. Maledetta Primavera is één van die Italiaanse klassiekers waarbij je zelfs zonder Italiaans te verstaan meteen voelt dat er liefdesverdriet in de lucht hangt. Dit is Loretta Goggi.

Maledetta Primavera, een lied over de lente, maar bepaald geen vrolijk lenteliedje, hè. Ik zag onlangs een filmpje op TikTok, het is viraal gegaan, waarbij op een piepklein strandje voor de kenners Bocca d'Asse in Genua, een strandje vol Italianen, en een vrouw hangt zo wat uit haar raam om naar die mensen op het strand te kijken, en ineens zit er iemand Maledetta Primavera op. En plots veren al die Italianen recht en beginnen dit lied mee te zingen als een soort van serenade voor die vrouw. Zalig moment. Het is nog maar eens bewezen hierbij. Italianen zijn heerlijk gek, maar ze kennen wel een klassieker. Ik laat je nog even meegenieten.

er iemand de 112 bellen voor Aaron Blommaert, dringend op zoek naar een zuurstoffles. Dit liedje werd speciaal voor Dionne Warwick geschreven door het legendarische duo Burt Bacharach en Hal David. Bacharach schreef de muziek, zoals altijd, en David de tekst. Het is één van de liedjes waarmee Dionne Warwick definitief haar plaats tussen de allergrootste zangeressen van de jaren 60 veroverde.

moest nog een rocknummer komen op de plaat Thriller. Dat vond toch Quincy Jones, de producer van Michael Jackson. En zo geschiedde, het werd Beat It. Quincy Jones vroeg zelfs aan Eddie Van Halen om een solo te spelen. Van Halen deed dat als vriendendienst. Hij is daar nooit voor betakeld geworden. En hij heeft zelfs een stuk zijn zin mogen doen. Hij heeft een gedeelte van het arrangement gewoon veranderd om dat nog beter te maken, het nummer. Beat It van Michael Jackson.

0: Dat was nog even de beentjes losgooien met Claude François en Alexandrie Alexandra.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
4: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
3: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Joehoe!
6: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
6: Oh my zalig, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smartphone.

0: 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Jonas Maas. Vanaf morgen zal de dieselprijs weer wat zakken. Nu geldt er een recordprijs van maximaal 2,5 euro per liter. Morgen gaat er bijna 10 cent per liter af. De brandstofprijzen stijgen al sinds een goed half jaar sinds de oorlog in het Midden-Oosten. Het gerecht heeft een onderzoek geopend naar de dodelijke brand in Roeselare in de provincie West-Vlaanderen. Daarbij is een man om het leven gekomen. Zijn vrouw raakte licht gewond. De onderzoeksrechter en gerechtsdeskundigen onderzoeken nu wat er daar gebeurd is. Volgens onze informatie zijn er brandversnellers gevonden en zou het dus om brandstichting kunnen gaan. Het KMI zegt dat we de droogste periode sinds de jaren 70 meemaken. Na een droge zomer valt er ook de komende weken weinig tot bijna geen regen. En dat kan een probleem worden voor onze productie van drinkwater. Drinkwatermaatschappij Vivaqua in Brussel haalt daarvoor water uit de Maas, maar die staat erg laag. En daardoor moet de productie daar wellicht voor de tweede keer sinds de zomer verminderd worden. In 17 Waalse gemeentes gelden nu al beperkingen op het drinkwaterverbruik. In Vlaanderen is er voorlopig geen probleem, ook al blijft het dus wel nog altijd heel erg droog. Op de VN-top in New York heeft de Oekraïense president Zelensky gepraat met de Amerikaanse president Trump. Ze willen dat de oorlog nog voor de winter stopt. Oekraïne is daarvoor bereid om geen energieinstallaties meer aan te vallen als Rusland daar ook mee stopt. Dat zegt onze correspondent in Oekraïne, Michiel Driebergen.
1: Trump kwam met één boodschap eigenlijk voorafgaand, hè, naar deze VN-top. Hij zei Oekraïne moet stoppen met het beschieten van de dieselfaciliteiten in Rusland. Want ja, dat stuwt de dieselprijs omhoog. Zelensky heeft het eigenlijk aangegrepen en dat heeft hij toch denk ik wel slim gedaan. Zegt wij willen best wel stoppen met die aanvallen op de dieselfaciliteiten, maar dan moet Rusland ook stoppen met beschietingen van energiefaciliteiten hier in Oekraïne.
0: Het is nu overwegend zonnig en rond zo'n 20 graden in het binnenland. In de loop van de dag komen er wel wat meer wolken vanaf het westen. En de volgende dagen krijgen we ongeveer hetzelfde weer. Meer vind je in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel, Jonas.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene, gewoon genieten.
3: Catherine van Doornen.

Met een stem die klinkt als een warme chocolademelk met slagroom bij de eerste vrieskou. Lou Rawls met Lady Love. En nu een kleine ode aan de grote Gilles Pré.

Het is ondertussen flippen. Zaterdag om 10 uur is het weer zover bij Radio BNE. Kan je ook genieten van de prehistorie van Guy de Pre natuurlijk. 8:08 rond deze tijd in Gewoon Genieten draai ik altijd een plaatje voor een specifieke groep luisteraars. En vandaag zijn dat de luisteraars die Mathilde heten. Zijn er Mathildes in de zaal? Laat het eens weten via VRT Max. Wij gaan luisteren naar Tom Traubert's Blues, want zo heet het lied van Tom Waits officieel. Maar we kennen het eigenlijk ook gewoon als Waltzing Mathilde. En hoewel Mathilde een walske pleegt te doen, is het toch wel, moet ik zeggen, een behoorlijk troosteloos liedje. Rod Stewart maakte er met zijn cover eigenlijk een hit van. Veel mensen denken zelfs dat het van Rod Stewart is origineel, maar dat is dus niet zo, hè. Het is de rauwe stem van Tom Waits die dit lied een extra dimensie geeft. Voor alle Mathildekes die naar Radio BNE luisteren dus. Waltzing Mathilde.

0: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
3: Alles is op.
2: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
3: Oké,
2: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.

proberen, maar het zal niks veranderen, zeggen die van Radio. Dat was You Can't Change That. En dan nu een lied van Udo over zijn kindertijd in Nossegem. Over vlinders, lieve heersbeestjes, over schotten tot de zon onderging en over kijken naar de wolken, lopen in de velden en vuurkjes stoken en natuurlijk ook over heimwee. Over de mensen die er niet meer zijn bijvoorbeeld en over de liefde voor zijn mama die veel te vroeg is gestorven. Dit is Udo met Noskum Wegskim.

John Parr met een knallende jaren 80 filmsong, hè, uit St. Elmo's Fire. Zo waren er zoveel van die films in de jaren 80. Back to the Future, Top Gun, Batman leverden allemaal prachtige muziek op. Dit ook bijvoorbeeld, hè. Op de buitenring rond Brussel moet je 20 minuten file rijden. Tussen Dilbeek en Anderlecht en naar Antwerpen moet je 10 minuten vertragen op de E330.

zonlicht niet meer scheen. Vlaamse evergreen ondertussen, hè. Dat was natuurlijk John Terra. En ik schrok een beetje toen ik een beeld zag in de pers voorbij komen van René Vroeger. Hij zag er echt niet goed uit, moet ik zeggen. Blijkt nu dat hij lijdt aan een auto-immuunziekte en voorlopig alle optredens stillegt. Dit is hem nog eens met Just Say Hello.

0: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
1: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar 12 euro.
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ik ben het beu!
4: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek. Ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder liever?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
5: Dat is Imo!
6: Tiscamania, media bij Carrefour.
7: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
9: DSM Keuken.
8: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
10: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
11: natuur. Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, dat is volledig grijs.
12: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
11: Ja.
12: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
11: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
12: Oef, dat is een pak van mijn hart.
11: Ja, ja, oh. Ja, schat.
13: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
14: Radio BNN.
15: Oh, darling. I want to give you everything.

Zonnetje voor dubbel genieten was dat geweest. Diana Ross en Marvin Gaye met You Are Everything. Spaghetti bolognese op het menu hier op de VRT. En voor wie wat minder koolhydraatjes wil, sla soep met kruidenkaas. Ook niet slecht, denk ik. En wat schaft de pot bij jou? Laat het eens weten via VRT Max. Ik weet dat graag, hè.

Vroeg opgestaan, de kranten gelezen en er weer tegenaan. Dat is verdorie uit het leven gegrepen van onze BNE-optimist bij Klaarwakker. Dat was natuurlijk Herbert Verhagen, onze lieve collega van het ochtendblok. Oh, wat is het toch weer lekker allemaal bij jullie thuis. Jean Smets uit Thailand, die eet vandaag gekookte aardappelen, boontjes in tomatensaus en een zelfgemaakt gehakt broodje. Mm. Veronique uit Boom, wij eten met ons vrienden groentesoep en dan scampi diaboliek. En Dries uit Assenbroek eet kippenbil met patatjes en worteltjes. Noëlla Moens zalm in zachte currysaus met ajuin en appeltjes en pasta strikjes. Oeh. Het is bij mij maar gewoon pasta bolognese, zelfgemaakte bolognese, wel te verstaan vanavond.

Simon met Mother and Child Reunion. Greta uit Zottegem, ja, die schiet gewoon de hoofdvogel af bij mij. Hè. Wij eten vandaag witloof in hesp met veel witte saus en puree. Oh, daar kan ik echt niet aan weerstaan. Ik kom naar Zottegem, Greta, als het mag. Straks kiest het advocatenkantoor Greenfield Lawyers uit Antwerpen de plaatjes. Meester Fred Niemans neemt je mee door de playlist. Dat is pas straks na het nieuws van 12.

1965 gold dat nog. Hè. Geen Sony zonder Cher en andersom. Dat was I Got You. Bijna middag. Smakelijk eten. Tot morgen.

0: koken voor een heel leger. Dat kan tellen.
1: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Radio Bene.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Diesel wordt morgen opnieuw goedkoper en de Belgische maanwagen die over 3 jaar meegaat naar de ruimte is voorgesteld. Vanaf morgen wordt diesel opnieuw goedkoper. Er gaat 10 cent per liter af. Je betaalt dus nog maar maximum 2,4 euro per liter. Het loont dus om nog een dagje te wachten met tanken. De brandstofprijzen gaan al een half jaar op en af door de oorlog in Oekraïne en het Midden-Oosten en de vele aanvallen op energieinfrastructuur. Het gerecht heeft een onderzoek geopend naar de dodelijke brand in Roeselare in West-Vlaanderen. Daarbij is een man om het leven gekomen en zijn vrouw raakte licht gewond. De onderzoeksrechter laat bekijken wat daar precies is gebeurd. Volgens onze informatie zijn er brandversnellers gevonden en zou het dus om brandstichting kunnen gaan. De vakbonden van de luchtverkeersleiders van Skies stoppen voorlopig met hun stakingsacties op de luchthaven van Charleroi. Sinds vorige week staakten ze elke nacht omdat ze meer loon willen voor hun nachtshiften. Gisteren stelde federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke voor om met een externe bemiddelaar de problemen te bespreken en ook aan te pakken. En de vakbonden zeggen nu dat ze die verzoeningspoging een kans willen geven. In Antwerpen deelt het Vlaams Expertisecentrum voor Seksuele Gezondheid, Sensoa, gratis condooms uit aan studenten vandaag. Twintigers gebruiken steeds minder condooms, terwijl dat net de beste bescherming is tegen seksueel overdraagbare aandoeningen, zoals bijvoorbeeld chlamydia. Sensoa wil jongeren aanmoedigen om meer te praten over condooms. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de jongeren dat een moeilijk gesprek vindt, zegt Veerle Doosje van Sensoa.
1: Ze hebben schrik dat ze gaan afgewezen worden door hun partner. En men heeft soms de juiste woorden niet. Of men heeft schrik dat hun partner gaat denken dat je hen niet vertrouwt. En daarom stelt men het gesprek uit of heeft men het gesprek helemaal niet. Daarom willen we met de campagne voorbeeldzinnen geven, tips geven over hoe je dat gesprek kan aangaan.
0: In Zaventem in Vlaams-Brabant is een nieuwe maanwagen voorgesteld, de Love Me. Over 3 jaar moet die nieuwe maanwagen rond kunnen rijden op de Zuidpool van de maan. De nieuwe maanrover is ontwikkeld door het Belgische bedrijf Space Apps en zal in 2029 meereizen met de eerste maanmissie van Blue Origin. Dat is het ruimtevaartbedrijf van de oprichter van webwinkel Amazon, Jeff Bezos. Simon van den Bussen heeft de maanrover mee ontworpen en is trots.
2: Dit is eigenlijk een maanrover van medium klasse. Dus 40 kilogram, dus eigenlijk perfect om op veel landers mee te kunnen gaan en toch heel nuttige wetenschappelijke en technologie demonstraties te gaan doen. Dus we kunnen echt heel nuttige data gaan leveren aan NASA of ESA die een maanbasis willen bouwen. Evengoed aan wetenschappers die willen bekijken wat de oorsprong is van ons zonnestelsel. Dus een heel goede balans tussen niet te klein en niet te groot.
0: En het KMI zegt dat we de droogste periode sinds de jaren 70 aan het meemaken zijn. Na een droge zomer valt er ook de komende weken weinig tot bijna geen regen. En dat kan problematisch zijn voor de productie van drinkwater. Drinkwatermaatschappij Vivaqua in Brussel bijvoorbeeld haalt water uit de rivier de Maas. Maar die staat erg laag en daardoor moet de productie daar wellicht voor de tweede keer sinds de zomer verminderen. In 17 Waalse gemeenten gelden daarom nu al beperkingen op het drinkwaterverbruik. In Vlaanderen zijn er voorlopig nog geen problemen. Het is zonnig bij temperaturen tot 20 graden. Na de middag af en toe wat wolken. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij 19 graden. En vrijdag wordt een dag met veel zon. Het wordt dan ook zachter tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio BNE.
4: Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
5: Een heel goede middag. Mijn naam is Fred Niemans. Ik ben partner en founding father van het advocatenkantoor Greenfield Lawyers, gevestigd in Antwerpen. Ons kantoor is gespecialiseerd of legt zich vooral toe op alles wat met onroerend goed te maken heeft. Of met een moeilijker woord, real estate. En dit in de meest ruime zin van het woord. Dat gaat van huren, verhuren, kopen, verkopen. Dus alle dergelijke dingen komen daar aan bod. In het algemeen doen wij ook nog veel handelsrecht, commerciële contracten. Maar dat gaat van het begeleiden van partijen bij het sluiten van overeenkomsten tot overnames, fusies, om met een opnieuw moeilijk woord te zeggen, mergers en acquisitions. Onze baseline is trust and comfort. Wij zoeken een samenwerking met onze cliënten op lange termijn, waarbij het vertrouwen zowel van ons in onze cliënten als het vertrouwen van onze cliënten in ons centraal staat. En we creëren daar een gevoel van comfort bij de cliënt, zodat die, als die met een probleem bij ons komen en die stappen buiten, dat ze het gevoel hebben dat hun probleem al voor een groot stuk opgelost is. En samen met andere partners van Greenfield hebben wij gekozen om deze middag uw middag op te vrolijken met onze favoriete liedjes en dat in het programma Radio BNE U vraagt, wij draaien. Geniet ervan.
4: Radio BNE. De tijd van je leven.

als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij.

0: pas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Puma vanaf €19.900.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Radio BNE.

0: Wij draaien.
1: Een hele goede middag. Mijn naam is Fred Niemans van het advocatenkantoor Greenfield Lawyers uit Antwerpen. En tot 1 uur hoor je vandaag onze favoriete liedjes in Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
0: Radio BNE.

komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

0: Leef gerust met volle teugen, omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
3: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
5: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
6: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
5: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel.
8: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
9: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
1: Radio BNE, u vraagt, wij draaien.

0: René.
1: U vraagt,
0: wij draaien.
2: Dank u wel om mee te luisteren naar de favoriete muziek van het advocatenkantoor Greenfield Tollers uit Antwerpen. En dit is het programma Radio BNE. U vraagt, wij draaien. Ik zou zeggen, nog een fijne dag gewenst. Tot dan. Dag. Kies een uur lang.

0: vraagt.
1: U vraagt.
0: Wij draaien. VRT Radio.

0: Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Diesel wordt morgen opnieuw goedkoper en de Belgische maanwagen die over 3 jaar meegaat naar de ruimte is voorgesteld. Vanaf morgen wordt diesel opnieuw goedkoper. Er gaat 10 cent per liter af. Je betaalt dus nog maar maximum 2,4 euro per liter. De brandstofprijzen gaan al een half jaar op en af door de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten en de vele aanvallen op energieinfrastructuur. In een school in Antwerpen is een kleuter in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht nadat hij bijna was gestikt op school. Dat schrijft het laatste nieuws. Het ongeluk gebeurde gisteren tijdens de middagpauze. De kleuter van 3 verslikte zich in een boterham en dreigde te stikken. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en hebben de kleuter gereanimeerd. Stedelijk Onderwijs Antwerpen voorziet ondersteuning voor de andere leerlingen, de ouders en het personeel van de school. Nog in Antwerpen deelt het Vlaams Expertisecentrum voor Seksuele Gezondheid Sensoa gratis condooms uit aan studenten. Jongeren gebruiken minder vaak een condoom dan vroeger, terwijl dat eigenlijk wel nog de beste bescherming is tegen seksueel overdraagbare aandoeningen. De helft van de 20 tot 25-jarigen vindt het moeilijk om over condooms te praten voor de seks. En daarom komt Sensoa met een website, zegt Veerle Doosje.
1: Heb jij condooms bij? Want ik heb er geen op zak. Of ik zal zorgen voor de condooms. Zorg jij voor de leuke playlist. Zo, wat van die ludieke zinnen. We hebben heel directe zinnen op de website, maar we hebben ook wat subtielere zinnen voor mensen die dat liever subtieler aanbrengen. En je kan het ook gewoon klaarleggen op de plek waar je seks gaat hebben, zodat het duidelijk is voor je partner dat je het wilt gebruiken. Of gewoon omdoen op het moment dat past. En dan hoef je er geen woorden aan vuil te maken.
0: In Zaventem, in Vlaams-Brabant, is een eerste versie voorgesteld van de nieuwe maanwagen Love Me. Die maanwagen zal over 3 jaar naar de Zuidpool van de maan gaan met de eerste maanmissie van het bedrijf Blue Origin. Dat is het ruimtevaartbedrijf van de man achter webwinkel Amazon, Jeff Bezos. Love Me is ontwikkeld door het Belgische bedrijf Space Apps. De versie die vandaag is voorgesteld moet wel nog wat verbeterd worden voor de maanrover in 2029 echt naar de ruimte kan. Dat zegt projectmanager Simon van den Bussen.
2: Dit is het prototype dat we gebruiken om te testen hoeveel grip dat we hebben op de wielen, of dat we de hellingen op kunnen, of dat we kunnen navigeren met onze camera's. We hebben absoluut nog veel werk voor de boeg. Binnen een aantal maanden gaan we een test doen voor de trillingen te simuleren en ook de temperatuuromgeving te simuleren. En daarmee weten we eigenlijk genoeg om dan te beginnen met de assemblage van ons echte vluchtmodel.
0: De maanrover is volledig ontworpen en gebouwd in ons land en wordt ook volledig bestuurd vanuit het controlecentrum van SpaceApps in Zaventem. En de Marokkanen kiezen vandaag een nieuw parlement. Sinds 10 uur kan er daar gestemd worden. Het zijn de eerste verkiezingen na de dodelijke jongerenprotesten van vorig jaar en nadat tienduizenden Marokkanen vorige maand Europa probeerden te bereiken. Veel Marokkanen zijn ontevreden over de hoge jongerenwerkloosheid en het dure leven in hun land. Zo'n 16 miljoen Marokkanen hebben zich geregistreerd om te stemmen, maar dat is een stuk minder dan bij de vorige verkiezingen. Vooral jongeren haken af, zegt Samira Jadir, correspondent in Marokko.
3: Nou, de jongeren hier hebben weinig vertrouwen in de politiek. Een jaar geleden ging juist deze generatie de straat op om betere leefomstandigheden te eisen. Maar deze Gen Z-protesten werden beantwoord met een hard optreden van de politie. Ze hebben mede hierdoor dus het idee dat er niet naar hen wordt geluisterd. En ze zien ook geen politieke partijen die dat wel doet.
0: Het is zonnig bij temperaturen tot 20 graden. Na de middag af en toe wat wolken. Morgen wisselen wolken en opklaring elkaar af bij zo'n 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Goedemiddag. Ik zie naar Antwerpen 25 minuten vertraging op de E313 vanaf Massenhoven. En that's it.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene topcollectie.
5: Lars de Grote.

Dit nummer hebben ze speciaal gemaakt om de meer timide mensen tijdens concerten aan het dansen te krijgen. En de titel zegt het allemaal. Casey and the Sunshine Band, Shake That Booty, Shake, Shake, Shake. Wie ervan overtuigd is dat hij zich gaat vervelen vanmiddag, wel, die kan het schudden. Ik speel straks misschien wel jouw gouden idool. En voor de rest zit je hier gebeiteld voor de mooiste evergreens en voor de leukste artiesten van de Lage Landen.

Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Een positieve mens, dat horen we graag. Het is woensdag vandaag, het is 23 september en het is de verjaardag van Sam Bettes. Sam liet afgelopen weekend nog weten dat er een nieuwe plaat komt van zijn groep Case Choice. Maar toch eerst even die verjaardag vieren met die opvallende versie van een van de eerste successen van Helmut Lotti. Happy birthday dus. Sam Bettes is vanaf nu 54 jaar oud. Een hele gelukkige.

0: Gezondheid en vitaliteit en een lekkere cha-cha-cha. Nog altijd even fris na 65 jaar. Jacques-Henri en Les Tomates. Wie is jouw gouden idool eigenlijk? Is dat een man, een vrouw of een groep? Laat maar weten van wie ik straks een plaat mag spelen. En ik kies er dan eentje uit, nog voor 2 uur. Stuur gerust een berichtje via Radio BNE op VRT Max.
1: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
3: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
2: Ja. Kom een keer kijken.
3: Amai, oh merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
5: B-Bad.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
7: Wauw.
6: Van Vibra.
8: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
9: Ja, ja.
8: En zaterdag Scouts weekend.
10: Komt goed.
6: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor maar €7,50. Das.
8: Wauw.
6: Van Vibra.
11: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
13: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
14: En voor mijn pensioen?
15: Tweede of derde pijler, juffrouw?
14: Wat
15: lief? En hebt u een VAPZ?
14: Wat
15: is een VAPZ, juffrouw?
14: Ik weet niet.
13: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
14: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
13: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.

Chicago, de groep van Peter Cetera. It's hard to say I'm sorry. Eind jaren 50 ging het prima met Antoine Domino Jr., zeg maar Fats Domino. Hij was gemiddeld 340 dagen per jaar op tournee. Hij verdiende tot wel $2,500 per avond. En hij haalde per jaar meer dan $500,000 binnen. Dat was toen al heel veel geld. Maar dat was ook heel erg goed natuurlijk. En op 23 september 1958 stond hij weer in de opnamestudio. Voor deze heerlijke Evergreen.

maar krachtig. Maar eigenlijk zoals wel meer singeltjes in die tijd. Fats Domino met A Whole Lotta Lovin'. Inderdaad heel veel in zijn geval. Opgenomen op 23 september 1958. Hij was toen 30 jaar oud. Fats Domino, heerlijke man. Heerlijke liedjes.

0: Geweldige song van eind jaren 60. Wat zeg ik? Wat een meesterwerk. The Fifth Dimension. Aquarius, let the sun shine. Ik ga even mijn licht laten schijnen op de verkeerssituatie. Het is heel kort hoor. Naar Antwerpen een half uur file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. En dat is alles.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene topcollectie.
1: Lars de Grote.

Evelyn Champagne King, zoals 17 jaar toen ze dit zong, in 1978. Shame, Julio Iglesias, die was eind jaren 70 al een gevestigde waarde. En niet alleen in Spanje. Julio is bij ons thuis een soort deel van de soundtrack van de 70s en van de vroege jaren 80. En vandaag wordt hij 83 jaar.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
2: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh.
5: Oei.
4: Met een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.

0: How's everybody always picking on me?
1: The Coasters, eind jaren 50, over een notoire nietsnut, Charlie Brown. Mieke Peters uit Genk heeft gereageerd op de vraag: wie is jouw gouden idool? Het antwoord van Mieke is letterlijk: mijn idool is Mark Dex. Het maakt niet uit welk nummer, want alles is super. Oké, Mieke, ik heb dit hier gekozen.

Mark Deks, het gouden idool van Mieke Peters uit Genk. Die idolen hoef je inderdaad niet aan de andere kant van de wereld te gaan zoeken. Waar moet ik heen zonder jou? Nergens. Blijf maar lekker hier bij Radio 1.

Bruce Springsteen, hij is nog altijd de boss en hij is jarig vandaag. Bruce werd geboren op 23 september 1949. Vandaag wordt hij 77 jaar. Straks hoor je nog Cliff Richard, een van zijn grote hits, in een andere taal zingen. En ik heb ook nog een instrumentale evergreen op verzoek. Leuke vooruitzichten. Straks in de topcollectie.

0: skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
1: Op en top professioneel. Met de pro van...
3: Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
4: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Tegen klanten met een stertje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over een spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
7: Maak nu een afspraak op carglass.be.
8: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
11: Geef 8 hamburgers.
12: Alsjeblieft.
10: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
13: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
14: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
13: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
16: Radio BNE.
17: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Nederland doet in 2027 toch opnieuw mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat melden verschillende Nederlandse media. De Nederlandse omroep Avotros liet vorige maand weten niet te zullen deelnemen aan het Liedjesfestival, omdat Israël nog altijd deelneemt. Die deelname ligt voor sommige landen gevoelig door de Israëlische aanvallen op en het geweld in Gaza. Daardoor moest de overkoepelende Nederlandse openbare omroep NPO op zoek naar een oplossing. En die oplossing lijkt er nu te zijn, want volgens verschillende Nederlandse media zal de NPO zelf de deelname organiseren. Tijdens de vorige editie in Wenen deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee aan het Songfestival. NPO zond het festival toen wel uit. De kleuterschool in Antwerpen, waar gisteren een kindje van 3 levensgevaarlijk gewond raakte nadat het bijna gestikt was in zijn eten, krijgt deze week extra ondersteuning van het CLB. Zowel de leerlingen, de ouders als het personeel van de school zijn erg aangedaan door wat er is gebeurd. Het incident gebeurde gisteren tijdens de middagpauze. Er kwam eten vast te zitten in de luchtpijp van de kleuter. Die werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het op dit moment met de jongen gaat. Wie bij de politie werkt en operationele taken heeft, zal vanaf volgend jaar meer loon krijgen. Het gaat om €700 netto extra per jaar, zo'n €58 per maand is dat. De vakbonden en bevoegd minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin hebben daarover een akkoord bereikt. De loonsverhoging was heel lang een discussiepunt. En jongeren gebruiken minder vaak een condoom dan vroeger, terwijl dat wel nog altijd de beste bescherming is tegen seksueel overdraagbare aandoeningen. In Antwerpen deelt het Vlaams Expertisecentrum voor Seksuele Gezondheid, SENSOA, daarom vandaag gratis condooms uit aan studenten. Vooral twintigers vinden het volgens een bevraging moeilijk om voor ze seks hebben over condooms te praten. En deze studenten herkennen dat gevoel.
1: Ik denk dat iedereen toch wel een beetje hoopt dat de ander erover begint, omdat het wel lastig is om dat zelf te doen. Maar eigenlijk zou er ook wel zelf over moeten beginnen praten.
2: Ik vind ook dat de keuze eerder bij de vrouw ligt dan bij de man. Want aan het einde van de dag, als een vrouw zwanger wordt, moet zij een kind dragen.
1: Goed tegen zoals wel dat geleerd op school. Dus ik dacht, ja, het zal wel waar zijn, zeker.
3: Ik zou daar persoonlijk direct over beginnen, want ik vind dat zo belangrijk dat je gewoon dat moet zeggen. Je moet zo rechtuit mogelijk zijn, eigenlijk.
0: Meer tips krijg je op de nieuwe website praatovercondooms.be. Het is zonnig met af en toe wat wolken bij temperaturen tot 20 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij 19 graden. En vrijdag wordt het echt zonnig. Dan wordt het ook warmer tot 23 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Naar Antwerpen is het een half uur file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Op de ring van Gent gaat het traag door werkzaamheden. Bij Zelzate-Oost en bij Desteldonk, telkens in beide richtingen. Op de buitenring bij Ertvelde 20 minuten. De andere vertragingen zijn klein.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene topcollectie.
5: Lars de Grote. De

Bruce Hornsby and the Range. That's just the way it is. Even terug naar 23 september 1974. Op die dag lag er een nieuwe single van John Lennon in de winkel. Whatever Gets You Through the Night. Nu, dat was op zich al leuk, maar er is meer. Elton John deed namelijk ook mee, als tweede stem en als pianist. Tijdens de studioopnames had Elton gezegd: dit wordt een dikke nummer 1 hit. John Lennon was sceptisch en er kwam een weddenschap van. Als de single inderdaad op nummer 1 zou komen, dan zou John Lennon komen optreden tijdens een van de concerten van Elton John. En ja, zo geschiedde. John Lennon kwam dus nadien in november meezingen. En dat zou meteen ook zijn laatste grote concertoptreden zijn. Maar goed, nu terug naar het begin. Dit verscheen vandaag net 52 jaar geleden.

John Lennon zat vaak tot 's avonds laat tv te kijken met een notitieboekje bij de hand. En dit hier was gebaseerd op een uitspraak van een zwarte tv-predikant die zei: "Whatever gets you through the night, it's all right." Wel, de single verscheen op 23 september 1974.

0: I shot the sheriff, ja, dat wel. Maar I didn't shoot the deputy. Gelieve dat ook te noteren. Dat is belangrijk voor de verdediging. Eric Clapton met een van die geweldige songs van Bob Marley.
1: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
3: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
4: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel. Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung, met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
6: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
7: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.

0: Axel Red.
1: Le monde tourne mal. Axel heeft de wereld een nieuwe single geschonken. Die heet Chanté pour elle. En op het nieuwe album is het nog heel even wachten. Dat is waarschijnlijk iets voor midden volgend jaar.
2: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just a sprinkle started.

0: wil alles met je doen. Alles, dat is wel heel veel. Maar bon, het is genoteerd. Dankjewel, Lilian Saint-Pierre. Hoe zit het op de weg? Wel, naar Antwerpen. Een half uur file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En op de ring van Gent gaat het traag door werkzaamheden bij Desteldonk in beide richtingen. Op de buitenring bij Ertvelde ongeveer 20 minuten extra.
1: Radio Bene. Radio Bene topcollectie.
2: Lars de Grote.

fijne song over een bedeesde jongen. In dat geval moet je natuurlijk zelf het initiatief nemen. En dat hebben ze ook gedaan. The Pointer Sisters, He's So Shy. Nou, Gene Vincent, die was allesbehalve timide. Verre van. Hij was een van de pioniers van de rockabilly. En dit zong hij net 70 jaar geleden. Hey.

0: Wij een festijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. Eén fles plus één fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
2: wauw!
1: Van Vibra.
3: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
2: Ja, ja.
3: En zaterdag Scouts Weekend.
2: Komt goed.
1: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is
2: wauw!
1: Van Vibra. Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Profiteren in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen, zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Kuga vanaf €24.500.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
6: Oké. In september bij Ford niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen.
7: Ford.
8: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
9: Ah, dag juffrouw.
10: Hey.
9: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
10: Ja.
9: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
10: Oké.
9: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
10: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
9: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
10: Zeker, en dan krijg ik misschien centjes.
9: Jij bent een slimme.
11: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.

0: Ja, het woordje toxisch komt weer naar boven. ABC en Poison Arrow.
1: De talenknobbel.
0: Ik heb nu een soort tegengif met een van die zoete liefdesliedjes van weleer uit het verzameld werk van Cliff Richard. Die had het in 1963 over Lucky Lips. En daar heeft hij ook een Duitse versie van gemaakt. Heel charmant trouwens. Rote lippen, zal man kussen.

Twee vrolijke jongens uit de wondere wereld van de soulmuziek. Sam en Dave, I'm a soul man. Ondertussen mag Noëlla Moens zich nu al schrap zetten. Want ik ga vandaag haar suggestie voor onze dagelijkse instrumentale evergreen spelen. Dat doe ik straks tussen 3 en 4. En nu, Leo Sayer. I was trying to

0: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
2: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
4: DSM Keukens.
3: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
7: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
6: Ja, kom een keer kijken.
7: Amai, oh merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
9: Bepat.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Aan het Sint-Pieterstation in Gent was er vanmiddag een steekpartij, dat schrijft het Laatste Nieuws. Een jonge man raakte daarbij gewond in de borststreek. Het slachtoffer werd ter plaatse verzorgd en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Of het slachtoffer zwaar gewond is, dat is niet duidelijk. De politie onderzoekt alle omstandigheden van de vechtpartij nog en het is ook nog niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Nederland doet in 2027 toch opnieuw mee aan het Eurovisie Songfestival, dat melden verschillende Nederlandse media. Verschillende landen twijfelen of ze in 2027 zullen deelnemen door de deelname van Israël aan het Liedjesfestival. Die deelname ligt gevoelig door het Israëlische geweld in Gaza. Tijdens de vorige editie in Wenen deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee aan het Songfestival. In Marokko zijn het vandaag parlementsverkiezingen, de eerste verkiezingen sinds de dodelijke jongerenprotesten van vorig jaar en sinds de poging van tienduizenden migranten om Europa te bereiken door de hoge werkloosheid in hun land. Veel Marokkaanse jongeren zien geen toekomst meer in hun land. Toch zullen waarschijnlijk niet alle partijen afgestraft worden tijdens deze verkiezingen, zegt correspondente Samira Jadir in Marokko.
1: Volgens de analist hier maakt PAM de grootste kans om te winnen. Nou, dit is de partij voor authenticiteit en moderniteit. Zij zitten op dit moment in de regeringscoalitie, dus van een afstraffing zal geen sprake zijn. De partij die op dit moment de grootste is, de liberale RNI-partij, zal waarschijnlijk wel zetels inleveren, omdat zij de beloftes van de vorige verkiezingen niet waar hebben kunnen maken.
0: En op het Europees kampioenschap volleybal spelen de Belgische mannen om 4 uur in Turijn in Italië hun match in de kwartfinales tegen Slovenië. En dat is een sterke tegenstander, zegt Steffi Merlevede van Sporza.
2: Klopt, de Slovenen staan momenteel 6e op de wereldranking. Dat is 7 plaatsen hoger dan de Belgen. Ze zijn al een paar jaar in opmars richting wereld- en Europese top en zetten in een kwartfinale met gemak Servië opzij. Op het vorige EK pakte Slovenië brons, net als in de World League afgelopen zomer. Dat is het toernooi met de beste volleyballanden. De Red Dragons staan dus voor een loodzware opdracht. Maar ook zij deden de voorbije dagen vertrouwen op, met de uitschakeling van Tsjechië en daarvoor al de groepswinst. Deze Belgische ploeg is bovendien misschien een van de meest complete ooit. Rond Ferre Reggers, een hoofdaanvaller van topniveau en met een ijzersterke captain Sam de Roo. Als de Red Dragons zich straks plaatsen voor de halve finales, evenaren ze al minstens hun beste resultaat ooit op een EK.
0: Het is zonnig met af en toe wat wolken bij temperaturen tot 20 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij zo'n 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Naar Antwerpen, 20 minuten file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de buitenring rond Brussel een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de R4, de buitenring van Gent, gaat het traag door de werken ter hoogte van Ertvelde.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, topcollectie.
4: Lars de Grote.
6: De

Los Lobos, come on, let's go. Oké, naar 23 september 1977 bijvoorbeeld. Op die dag verscheen het album Asia van Steely Dan. Het was hun vierde album. En voor die plaat hadden ze een beroep gedaan op niet minder dan 40 sessiemuzikanten. Het moest allemaal perfect zijn. Er is een van de hits uit die LP. Peg. De plaat verscheen vandaag net 49 jaar geleden.

Een beetje sarcasme, een beetje pop en een beetje jazz. En ook een beetje Michael McDonald. Hoor je? Ik kwam ook meezingen. Steely Dan en Peg, een van de singles uit het album Asia, dat op een 23 september is verschenen. In 1977.

Dat is nu toch een vraag die we ons allemaal al eens gesteld hebben. Waaraan heb ik dit verdiend? En dus ook Dusty Springfield, The White Queen of Soul, en Neil Tennant en Chris Lowe, The Pet Shop Boys. What have I done to deserve this? John Sebastian, ken je die nog? Hij was niet alleen de oprichter en de zanger van The Love and Spoonful. Hij heeft ons ook deze evergreen geschonken. Solo. Net 50 jaar geleden.

0: skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
4: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
6: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
7: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
8: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
9: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.

Emotions, gouden stemmetjes uit Chicago met een paar toffe hits in de jaren 70. Allemaal van het zeer dansbare type, zoals Best of My Love. Ja, alleen het beste hier bij Radio Bene, met de mooiste evergreens uit alle mogelijke decennia en in alle mogelijke talen.

0: The Spinners, Could It Be I'm Falling In Love. Zou het kunnen zijn dat er files zijn? Ik denk het wel. Naar Antwerpen 15 minuten file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroeven en Antwerpen-Oost. Richting Gent hetzelfde tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de E313 richting Lummen hinder in Wommelgem door een defect voertuig op de spitsstrook. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de R4, de buitenring van Gent, gaat het traag door de werken ter hoogte van Ertvelde.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene.
3: Lars de Grote.

Dennis Edwards en Syd Garrett met een van de mooiste duetten van de jaren 80. Don't look any further. Trouwens, waar moet je zijn om elke ochtend van een prachtig duet te genieten? Bij Katrien natuurlijk. Tijdens Radio BNE gewoon genieten. Met morgenochtend een legendarische Franse mus samen met een mannelijke collega. Morgenochtend tussen 9 en 12.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
1: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op

Lukbral, hallo, hier ben ik dan. Miklos Rozsa, dat was een Hongaars-Amerikaanse filmcomponist. Hij heeft, als ik me niet vergis, 3 Oscars gewonnen. Die mens is geboren in 1907 en hij is 88 jaar geworden. Maar hij is vooral de componist van de favoriete instrumentale evergreen van Noëlla Moens uit Meldert, The Duchess of Brighton. Dan heb ik het niet over Noëlla, maar wel over het nummer. Bij ons beter bekend als het thema van Johan en de Alverman. MUZIEK

Geestig, hè? Waar is de tijd van Johan en de Alverman? Dat is iets van 60 jaar geleden. Met Frank Aandenboom en Jeff Kassiers en met filmmuziek van Miklos Roja. Er was bij de BRT geen geld om een eigen componist te betalen. Het was de favoriete instrumentale evergreen van Novella uit Meldert. Suggesties zijn altijd welkom bij Radio Beni op VRT Max. Je weet ons te vinden.

De Mavericks, Here Comes My Baby. Ik wil niks zeggen, maar Vanessa is onderweg. Vanochtend nog in het Radio Benebos en zo dadelijk weer goed gezind. Fijne dag verder en heel graag tot morgen.

0: sport.
1: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
2: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar 12 euro.
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
5: Oh.
6: Oei.
5: Met een enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
8: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
9: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
10: Leg het op, laat het op, wij het op stroom.
9: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
11: Recupel.
12: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
13: Radio BNE.
14: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. VRT zal volgend jaar deelnemen aan het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. Dat heeft de openbare omroep vandaag laten weten aan de organisator van die liedjeswedstrijd. Het was lange tijd onduidelijk of VRT nog een kandidaat zou sturen. De topman van VRT, Frederik Delaplas, legt uit waarom.
1: We zijn de afgelopen maanden en weken intensief in overleg gegaan met EBU over de vraag hoe we de oorspronkelijke waarde van het Songfestival konden herstellen. Men beseft dat er daar de afgelopen jaren wat fouten in zijn gemaakt en dat men nu terug van het Songfestival iets wil maken dat echt de waarde van publieke omroepen ook uitstraalt. En ja, die beweging is niet voldragen. We zijn daar nog mee bezig. Daar is nog werk aan. Maar we willen die verandering wel alle rugwind geven die ze verdient.
0: Ook Nederland heeft vandaag beslist om opnieuw deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Aan het Sint-Pieterstation in Gent was er vanmiddag een steekpartij, dat schrijft het laatste nieuws. Een jongeman raakte gewond in de borststreek, het slachtoffer werd ter plaatse verzorgd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk of hij zwaar gewond is of niet. De politie onderzoekt nog alle omstandigheden van de vechtpartij. Er zou ook nog niemand zijn opgepakt. Het geweld tegen vrouwen en meisjes in Gaza is sterk toegenomen sinds de oorlog tussen Israël en de gewapende groep Hamas. Dat blijkt uit twee nieuwe rapporten van de Verenigde Naties. Wannes de Beukelaar heeft die rapporten voor ons ingekeken.
2: Op enkele maanden tijd is het aantal meldingen van geweld gestegen met 27% in Gaza. Het gaat dan bijvoorbeeld om emotioneel geweld door mannen, maar ook om seksueel geweld en verkrachting. Er zijn ook meer gedwongen huwelijken en er worden ook vaker kinderen uitgehuwelijkd. In het rapport getuigt een vrouw bijvoorbeeld dat een Palestijnse man zijn dochter van 14 had verkocht voor 2 zakken bloem, zodat de rest van zijn familie kon eten. Volgens het rapport zijn er verschillende oorzaken voor dat toegenomen geweld. Door de oorlog moeten mensen vaak vluchten en leven ze heel dicht op elkaar. Maar ook het juridisch systeem werkt minder goed om daders te vervolgen.
0: En op het Europese kampioenschap volleybal spelen de Belgische mannen rond deze tijd hun kwartfinale tegen Slovenië. Dat is een sterke tegenstander, zegt Steffi Merlevede van Sporza.
3: Klopt, de Slovenen staan momenteel 6e op de wereldranking. Dat is 7 plaatsen hoger dan de Belgen. Ze zijn al een paar jaar in opmars richting wereld- en Europese top en zetten in een kwartfinale met gemak Servië opzij. Op het vorige EK pakte Slovenië brons, net als in de World League afgelopen zomer. Dat is het toernooi met de beste volleyballanden. De Red Dragons staan dus voor een loodzware opdracht. Maar ook zij deden de voorbije dagen vertrouwen op met de uitschakeling van Tsjechië en daarvoor al de groepswinst.
0: Vanavond is er kans op wat lichte regen. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij zo'n 19 graden. En vrijdag wordt een echt zonnige dag. Het wordt dan ook warmer tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel. En daarmee werd het exact 3 over 4. Naar Antwerpen schuif je 20 minuten aan op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook 20 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent komt er een kwartier bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel verlies je 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de R4, de buitenring van Gent, gaat het traag door werken ter hoogte van Ertvelde.
5: Radio Bene.
4: Goedemiddag.
6: Radio Bene, goed gezind.
5: Vanessa van Hoven.

0: De Fab Four. Meteen na het nieuws van 4 uur. Vandaar 4 na 4 om goed gezind te starten. En I love her. Mijn dag is sowieso zeer goed gestart, want we hebben een bos, goede vrienden. Het Bene Bos. Dat sluit aan op het Hallerbos. En ik zag daar vanochtend hoe de 1000 boompjes... die dik 4 jaar geleden zijn aangeplant, al heel mooi opgeschoten zijn.
1: Als

0: Met dit weer is het inderdaad geen slechte zaak om nog eens langs de car wash te passeren. Dan blinkt je bolide even fel als het zonnetje. Waar is dat Benebos precies, vraagt Edwin op VRT Max. Wel, je moet daarvoor de borden volgen voor parking 1B Hallerbos. Het is op het houtveld dat je moet zijn. En dan rij of wandel je door een straatje dat Boterham heet. Echt waar, Boterham. Vanaf dat hele jonge bos kun je dan een gewoon een fijne wandeling maken. Langs de paarden ook. En kijken of je een boommarter kunt spotten. Een boommarter, want hun leefgebied is nu fameus uitgebreid.
1: Nou, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. We're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

0: Rick en Tina, 55 jaar geleden aan boord van Proud Mary. Onze Herbert Verhagen mag zondag aan boord gaan van de Costa Pacifica. In het gezelschap van een heleboel Radio BNE-luisteraars. Vanaf maandag brengt hij elke dag verslag uit van de Radio BNE-cruise in de verschillende programma's. En hij heeft er zin in. Dat kan natuurlijk ook moeilijk anders.
1: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
5: Maak je afspraak op carglass.be.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
7: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

Het is vandaag precies 5 jaar geleden dat Sue Thompson overleed. Dat is het vrolijke blondje dat haar grootste hit scoorde met Norman. Hilde laat ondertussen weten dat zij komend weekend zeker al eens een kijkje gaat nemen in Halle bij dat Radio Benebos. Ik volg jullie al op VRT Max, stuurt ze. En nu ga ik in de voetsporen wandelen van jou en ook van de artiesten die daar dus 4 jaar geleden die boompjes hebben geplant. Kijk Hilde, dat vind ik nu echt super tof van jou. De Starlings waren daarbij, Willy Sommers, Isabella A, Jean Thomas, die zijn allemaal heel blij dat jij daar komend weekend een kijkje wil gaan nemen.

CCR, looking out my back door. Je kunt ook uitkijken naar de Eregalerij op 21 oktober. We hebben al mooie edities gehad ook, waar ik graag op terugblik. Elke dag hier in Radio BNE goedgezind. 2023 was echt een topjaar. Toen kregen Steve Willaert en Margriet Hermans de trofee voor een leven vol muziek. Weet je wat ik het allertofste liedje vind van Margriet? Eentje dat je veel te weinig hoort nog op de radio.

Oh, laat u lekker gaan, zei Margriet tegen de bassist. En die mocht dat zijn, natuurlijk niet met haar calorieënblues. Heb jij ook zo'n favoriet liedje? Dat kun je aanvragen voor in Klaarwakker. De Gouden Artiesten, die zitten bij Lars in de topcollectie, maar het verhaal bij het lied van je leven, dat horen Herbert of ik heel graag tussen 7 en 8 in de ochtend. En als we je daarvoor even mogen opbellen, zoveel te beter zelfs. Naar Antwerpen, 20 minuten file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 25 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de R4, de buitenring van Gent, gaat het traag door werken ter hoogte van Ertvelde.

Doe maar voor Giselle, die graag met haar pa naar Radio Bene de Red Pack live in concert wil komen op zondag 8 november. Zijn daar nog tickets voor, vraagt ze op VRT Max. Voor de middagvoorstelling niet Giselle, voor die van 7 uur 's avonds een handvol, letterlijk. Je kunt het zaalplan van de Koningin Elisabethzaal zien als je kaarten wilt bestellen. Ik zie daar hier en daar nog een lege stoel verspreid over de zaal. Naast elkaar zitten zal helaas niet meer lukken. Maar wil je toch nog komen, moet je dus wel heel snel beslissen. I'm telling you now.

0: dan is het goed. Altijd blijven geloven. Ozark Henry en Amaryllis uit Linda.
1: XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
4: Hallo.
3: Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

Dat wil nu toch lukken. Eergisteren nog draai ik Racy met Lay Your Love On Me. Ik vertelde toen dat ABBA een liedje gemaakt heeft met één woordje meer. Lay All Your Love On Me. Dat nog meer succes heeft gehad. Ja, tenzij samensteller Bjorn Verhoeven dat gehoord had en hij er bewust ABBA ingestoken heeft vanmiddag. Dat kan ook. Waarvoor dank. Altijd blij met de vier uit Zweden. En met die vier uit Liverpool. Ook altijd très content met de Franse muziek trouwens. En dit is de zeer herkenbare electropop van Jeanne Mas, En Rouge et Noir.

There ain't no way to hide your lion eyes, the Eagles. Ik ben al eens gaan piepen naar wie er zoal op de playlist staan van Zalige Zaterdag. The Everly Brothers, Sting, Bram Vermeulen en Carole King. Dat wordt weer sfeervol zaterdag met Yannick Bovy als gastheer. En nu als zanger.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
6: Jaan?
7: Ja?
6: Jaan?
7: Ja?
6: Oeh, je hebt mij gehoord?
7: Ja, tuurlijk dat.
6: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
7: Jij nog niet, hè?
6: Ik weet het.
5: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre, wij maken alle oren blij.
8: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
9: 20% op snoeptomaten? Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
11: Radio BNE.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. VRT stuurt dan toch een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival en we gaan live naar het EK Volleybal waar de Belgische mannen spelen tegen Slovenië. VRT zal volgend jaar deelnemen aan het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. Dat heeft de openbare omroep vandaag laten weten aan de organisator van de liedjeswedstrijd, de EBU. Het was lange tijd onduidelijk of VRT volgend jaar een kandidaat zou sturen. Heel wat landen twijfelden door de deelname van Israël en het geweld in Gaza. Maar nu is er duidelijkheid. Nu die keuze betekent niet dat de VRT het beleid van Israël goedkeurt, benadrukt de topman van VRT, Frederik de Laplace.
1: We gaan ook heel kritisch blijven berichten over wat er in Gaza gebeurt, bijvoorbeeld, waar er een buitensporig geweld wordt gepleegd. We gaan ook blijven zeggen, dat is onze rol als publieke omroep, maar we denken wel dat wij als publieke omroepen een taak te vervullen hebben, hoe klein die ook kan zijn met een liedjeswedstrijd, om verbinding tussen volkeren mogelijk te maken.
0: VRT twijfelde lang om een kandidaat te sturen. Johnny Palink, die voor ons het Eurovisie Songfestival volgt, legt uit waarom VRT voor het festival kiest.
2: De VRT heeft de deur nooit helemaal dichtgegooid voor een deelname aan het Songfestival. De deur stond dus op een kier, al was de kans klein, klonk het enkele maanden geleden. Maar er moesten veranderingen komen voor de VRT, een duidelijk signaal van de EBU. En dat heeft de VRT nu blijkbaar gekregen, een duidelijk engagement over waarden zoals verbinding. Dat moet wel nog allemaal geconcretiseerd worden, dus wat dat betreft is het nog allemaal wat vaag. Natuurlijk zijn bijvoorbeeld de regels rond televoting wel al strenger gemaakt. De VRT-directie zegt dat dit geen gemakkelijke beslissing was, beseft dat er ook veel kritiek op zal komen, die kritiek is er al, maar dat het belangrijk is voor de publieke omroep om de veranderingen een kans te geven en om een stem te blijven hebben, vandaar om deel te nemen.
0: Ook Nederland stuurt opnieuw een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Dit jaar deed Nederland niet mee. Het geweld tegen vrouwen en meisjes in Gaza is sterk toegenomen sinds de oorlog tussen Israël en de gewapende groep Hamas. Dat blijkt uit twee nieuwe rapporten van de Verenigde Naties. Het gaat om emotioneel geweld door mannen, maar ook om seksueel geweld en zelfs verkrachting. Er zijn ook meer gedwongen huwelijken en er worden ook vaker kinderen uitgehuwelijkd. Er zijn verschillende oorzaken. Door de aanhoudende bombardementen moeten Gazanen vaak vluchten en leven ze heel dicht op elkaar, maar ook door de instorting van het juridisch systeem in Gaza is er meer risico op geweld. Bij ons heeft de politie een minderjarige verdachte opgepakt na een steekpartij in Gent. Vanmiddag werd een jongeman neergestoken bij een vechtpartij aan het station Gent-Sint-Pieters. Hij raakte levensgevaarlijk gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is intussen buiten levensgevaar. En in het volleybal speelt onze nationale mannenploeg, de Red Dragons, op dit moment hun kwartfinale op het EK. Tegenstander is het nummer 6 van de ranking Slovenië. De match is om 4 uur begonnen. Steffi Merlevede, de eerste set was al voor Slovenië. Hoe doen de mannen het in set 2?
3: Wel, ze staan op het punt om 0-2 in de sets achter te komen. Na een moeizaam begin spelen de Belgen intussen best goed mee, maar de vooral blokkerend sterke Slovenen die straffen elk foutje meteen af. De eerste set ging naar Slovenië met 25-22. Een set waarin de Belgen onder impuls van aanvoerder Sam de Roo terugknokte na een vroege achterstand. Maar in slot moest diezelfde de Roo geblesseerd naar de kant. En dat is een ferme domper voor de Belgen. De Slovenen profiteerden ook meteen van dat dipje. In set 2 herpakten de Dragons zich aanvankelijk met vooral hoofdaanvaller Ferre Reggers als uitblinker. Het bleef heel lang gelijk opgaan, maar intussen leiden de Slovenen weer in het slot en staan ze zelfs op setpunt, al hebben de Belgen net een setpuntje nog kunnen redden. Dus nog altijd 0-1 in de set.
0: Dankjewel, Steffi. Vanavond kan er hier en daar wat lichte regen vallen bij temperaturen van 8 rond 15 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij zo'n 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel Sofie. Op de E17 naar Gent verlies je een kwartier tussen Destelbergen en Gentbrugge. Dat komt door een ongeval op de linker- en de middenrijstrook. Naar Antwerpen 20 minuten file op de E313 vanaf Massenhoven en een kwartier op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
5: Radio Bene, goed gezind.
6: Vanessa van Hoven.

Santana winners met een lied alleen voor kinderen. En dat klonk toch heel anders dan wat K3 of kapitein Winocchio zoal maken, speciaal voor kinderen. Dit is een lied voor mensen van alle leeftijden. Al kun je de boodschap niet jong genoeg aanleren. L'important c'est la rose. Toi.

tegenslagen, geldgebrek, verdriet, de harde realiteit. Het verzinkt allemaal in het niks bij de pure en kwetsbare schoonheid van een dansende bloem in de tijd. Of wat Beko simpelweg wou zeggen is, verlies je vooral niet in materiële zaken, maar zie de schoonheid in de kleine dingen om je heen. L'importance de la rose. Van een mooie film kan een mens ook genieten, maar omdat dit radio is, beperk ik mij tot de betere muziek uit die film. In 1982 kon je weinig mensen vinden die niet gaan kijken waren naar An Officer and a Gentleman. Richard Gere in zo'n wit officierskostuum, daar moet ik verder geen tekening bij maken, denk ik. En de muziek was zelfs nog beter dan het verhaal. Up Where We Belong won dat jaar de Oscar voor beste originele lied. En daar heeft de vertolking van Joe Cocker en Jennifer Warnes echt wel toe bijgedragen.

0: nieuw. Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
1: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
3: Op, alles is op.
2: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
3: Oké,
2: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Ah, ik ben het beu!
5: Oei.
4: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek. Ver genoeg van uw ex.
4: Ja, en hoe verder liever?
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
7: Bessimo!
5: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen.

Lisa Delbo op haar album Best of the 40s. Hele goede plaat, vind ik dat. Daarop zingt ze bijvoorbeeld ook Rum and Coca-Cola, Tennessee Waltz, Lily Marleen, Blauwe Slippers. En ze deed dat allemaal al een kwart eeuw geleden. Om maar te zeggen hoe productief veel van onze artiesten toch zijn. Juanes is een van de populairste artiesten uit Latijns-Amerika. De Colombiaan is momenteel nog altijd bezig aan een wereldtournee. Die bracht hem afgelopen zomer trouwens nog eens naar ons land. Ik heb daar alleen maar zeer lovende commentaren op gelezen. Dit is nog eens een van zijn grote hits.

0: Iedereen draagt wel eens een masker. Niemand is natuurlijk continu goedgezind. Zelfs clowns wenen wel eens wanneer niemand het ziet. 162 kilometer file, dat is vervelend, maar ook niet meer dan dat. Valt zelfs nog redelijk mee. Op de E17 naar Gent verlies je 3 kwartier tussen Kalken en Gentbrugge door een ongeval op de linker- en de middenrijstrook. Maak daar een reddingstrook. Naar Antwerpen 20 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. En telkens een kwartier op de A12 vanaf Wilrijk en op de A12 vanaf Antwerpen Haven. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen Oost. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. En op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, goed gezind.
3: De tijd van je leven.
1: Vanessa van Hoven.

Matthew Wilder doet het door de wind, door de regen, dwars door alles heen. En niemand houdt hem tegen of remt hem af. Helemaal alleen doet hij dat, zonder hulp van AI. Nochtans is artificial intelligence overal vandaag, ook in het Vlaams parlement, zoals we gisteren leerden. Uiteraard ook op scholen en universiteiten. En nu ook bij de dokter. Steeds meer huisartsen gebruiken AI om mee te luisteren tijdens consultaties. Stijn van Driessen bijvoorbeeld is huisarts in Gent. Hij gebruikt al 2 jaar een AI-scribe die alles wat gezegd wordt tijdens een consultatie met een patiënt opneemt en omvormt tot een verslag. Dat is superhandig, want patiënten vertellen vaak nogal warrig. En nadien moet de arts dat dan toch in een soort van gestructureerd verslag kunnen gieten. Dat vraagt tijd en ook mentale ruimte, zeggen ze. Sinds AI dat werk overneemt, kan Stijn zijn patiënten gewoon blijven aankijken de hele tijd. En zo merkt hij ook bepaalde non-verbale communicatie veel beter op. Hij gaat nadien wel altijd zelf nog eens door het verslag om te checken of alles klopt en om eventueel nog wat toe te voegen ook.

0: fantastisch toch? Electric Light Orchestra, it's a living thing. En ze geven echt alles dat ze in huis hebben. Ze spelen voor echt al wat ze waard zijn. Onze hockeymannen, de Red Dragons, ze hebben net de derde set binnengehaald in de kwartfinale tegen Slovenië. Ik probeer het met een half oog te volgen. Het staat hierop op Sportza Live. Fenomenale sport is dat. Op een fenomenaal niveau bedreven ook.
1: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
3: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Jij? Yeah?
5: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
4: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
6: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
7: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
8: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
7: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Woehoe.

Please release me, let me go naar het Koning Boudewijnstadion op 4 augustus volgend jaar om daar naar Clouseau te gaan kijken. Koen Wouters wilde voor zijn 60ste verjaardag eens iets geks doen. En dat stadion vullen is van een fameuze gekkigheid. Het wordt fantastisch, belooft hij. En ook, ze gaan geen zotte prijzen vragen.

goedgezind dankzij Viola Wills' Gonna Get Along Without You Now. De wereld moet het al enkele jaren doen zonder Koos Albert, maar Sascha en Davy hebben een van zijn liedjes opgepikt en daar een moderne twist aan gegeven. Ik geef eerlijk toe dat ik het origineel niet kende, maar ik herken een oorworm wanneer er hier een passeert. En dit is absoluut een oorworm. Instant feel good opnieuw nu met Zijn het je ogen?

Het is een combinatie van al die dingen. Je ogen, je stem, je lach. De dingen waardoor we elkaar niet kunnen missen. Voor geen dag. Vlak voor 6 uur. En ik graag met iets uit het swing en jazz genre. En ik weet dat Sasha en David daar ook hele grote fan van zijn. En vandaag mag het de grote Dean Martin zijn. Origineel lid van de Rat Pack met echte liefde. Fijne avond en tot morgen.

0: Leef gerust met volle teugen, omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, maar mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo, 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
8: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
9: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. VRT stuurt dan toch een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival. En op het EK volleybal spelen de Belgen hun kwartfinale tegen Slovenië. VRT zal volgend jaar deelnemen aan het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. Dat heeft de openbare omroep vandaag laten weten aan de organisator van de liedjeswedstrijd, de IBU. Het was lange tijd onduidelijk of VRT volgend jaar een kandidaat zou sturen, want heel wat landen twijfelden door de deelname van Israël en het geweld in Gaza. Maar nu is er dus duidelijkheid. Die keuze betekent niet dat de VRT het beleid van Israël goedkeurt, benadrukt de topman van de VRT, Frederik de Laplace.
1: We gaan ook heel kritisch blijven berichten over wat er in Gaza gebeurt, bijvoorbeeld, waar er een buitensporig geweld wordt gepleegd. We gaan ook blijven zeggen, dat is onze rol als publieke omroep, maar we denken wel dat wij als publieke omroepen een taak te vervullen hebben, hoe klein die ook kan zijn met een liedjeswedstrijd, om verbinding tussen volkeren mogelijk te maken.
0: De socialistische vakbond ACOD reageert met afschuw op de beslissing van VRT om deel te nemen. Dat zegt Wies de Scheemaker.
2: Het is echt schandalig. Dus de VRT-directie en de EBU wringt zich in allerlei bochten om recht te praten wat dat krom is. Namelijk dat ze samen met een staat Israël op het podium gaan staan. Een staat die de mensenrechten à volonté schendt en een genocide aan het plegen is.
0: De Socialistische Vakbond zegt dat ze er alles aan zal doen om de uitzending van het Eurovisie Songfestival op VRT te boycotten. De politie heeft een minderjarige verdachte opgepakt voor de steekpartij van deze middag aan het station van Gent-Sint-Pieters. Een jongeman werd daar neergestoken bij een vechtpartij en raakte levensgevaarlijk gewond. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is intussen buiten levensgevaar. Op de tweede dag van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de Iraanse president een felle toespraak gehouden. Hij zei dat hij het niet kunnen vond dat de Amerikaanse president Trump het Iraanse regime in zijn toespraak terroristen noemde. Het is Amerika die Iran heeft aangevallen, zei de Iraanse president. Hij benadrukte ook dat Iran wil onderhandelen om het geweld te stoppen in het Midden-Oosten, maar alleen als het land wordt beschouwd als een gelijkwaardige gesprekspartner. Iran zal nooit het hoofd buigen voor een pestkop, besloot de Iraanse president. Gisteren dreigde de Amerikaanse president Trump er nog mee Iran volledig te vernietigen als het geen akkoord wil sluiten. En op het Europees kampioenschap volleybal speelt onze nationale mannenploeg op dit moment hun kwartfinale. De tegenstander van de Red Dragons is Slovenië. De eerste twee sets die waren voor Slovenië, de derde was voor de Belgen. Steffi Merlevede, hoe verloopt de vierde set?
3: Wel, na een sterke derde set is het nu toch weer moeilijk, hoor. Want de Belgen staan 12-21 achter met de rug tegen de muur. Dus in set 1 knokten de Belgen na een minder begin terug onder impuls van captain Sam de Roo. Maar net Diderot, al een heel toernooi op topniveau, moest dan geblesseerd naar de kant. En dat was een ferme domper. De Slovenen profiteerden meteen van het Belgische dipje en pakten de eerste set met 25-22. Daarna herpakten de Belgen zich wel met vooral hoofdaanvaller Ferreggers, die er steeds meer doorkwam, maar vooral blokkerend sterke Slovenen, die straften elk foutje af. Weer 25-22 en 0-2 achter. In set 3 schoof de Belgische bondscoach met zijn pionnen, zette Basile Dermot dan als hoofdaanvaller en dat werkte. 25-20, maar de Dragons moeten nu dus ook de vierde en de vijfde set nog winnen, willen ze naar de halve finales en dat blijkt een zware opgave.
0: Dankjewel, Steffi. Vanavond kan er hier en daar wat lichte regen vallen bij temperaturen vannacht rond 15 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij zo'n 19 graden. En vrijdag wordt zeer zonnig, dan halen we tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.

0: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Profel.
2: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
1: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japandi.
4: Ibiza.
3: Ruim.
4: Ja, maar niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Radio Bene.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Er komen veel ontgoochelde reacties binnen na de beslissing van VRT om toch deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. De deelname was lange tijd niet zeker omdat Israël mag meedoen aan de liedjeswedstrijd ondanks de massamoord in Gaza. Vlaams parlementslid Katja Segers van Vooruit betreurt de beslissing van VRT. Dit was een kans om je uit te spreken, zegt ze.
1: Ik vind dat de VRT hier echt een heel duidelijk standpunt had kunnen maken. De voornaamste vraag voor mij sinds, en dat gaat al terug naar 24, is de discussie al bezig over kan Israël deelnemen aan het Eurosongfestival. Die heeft ook al sinds 24 bij ons gewoed. Die vraag, dat is duidelijk. Israël kan voor ons niet deelnemen.
0: De socialistische vakbond ACOD vindt het een schande en wil er alles aan doen om de uitzending te boycotten. De christelijke bond ACV is ontgoocheld en hoopt dat VRT de beslissing nog terugdraait. In New York heeft de president van Iran, Pezeshkian, een felle toespraak gehouden op de tweede dag van de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Pezeshkian vindt het niet kunnen dat de Amerikaanse president Donald Trump in zijn toespraak gisteren het Iraanse regime terroristisch heeft genoemd. Het is net de VS die Iran heeft aangevallen, zei Pezeshkian. Hij benadrukte dat Iran wel degelijk wil onderhandelen om het geweld te stoppen in het Midden-Oosten, maar alleen als Iran wordt beschouwd als een gelijkwaardige gesprekspartner. Sport op het EK volleybal zijn de Red Dragons uitgeschakeld in de kwartfinales. De Belgische mannen verloren van Slovenië met 3-1. Het verslag is van Steffi Merlevede.
2: De Red Dragons knokten tegen de nummer 6 van de wereld voor wat ze waard waren. Maar ze zagen in de eerste set hun aanvoerder Sam de Roo geblesseerd uitvallen. De Roo speelde al een heel toernooi op topniveau. Dit was dus een ferme domper. De Slovenen profiteerden van het Belgische dipje dat opleverde om de eerste set te winnen met 25-22. Ook in de tweede set bleven ze elk foutje genadeloos afstraffen en ze wonnen die met dezelfde cijfers. In de derde set, met de rug tegen de muur, schoof de Belgische bondscoach met zijn pionnen. Hij zette Basile Dermot als hoofdaanvaller en dat werkte, 25-20. Maar in set 4 krikten de Slovenen hun niveau dan toch weer op. De Dragons moesten het spel ondergaan, 25-13 was het pijnlijke resultaat. De kwartfinale is dus het eindstation voor de ambitieuze Red Dragons en dat is een ontgoocheling. Want ze droomde van een medaille.
0: En zowat een kwartier geleden is Oud-Heverlee Leuven begonnen aan de competitiefase in de Champions League bij de vrouwen. De tegenstander is AS Roma. Het staat daar nog 0-0. Het weer vanavond en vannacht. Meer wolken met kans op wat regen. In de Ardennen nevel en tot 15 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en het wordt vrij warm tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: was, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
0: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
2: Nu bij Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Joehoe!
7: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
6: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
7: Oh my zalig, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad-inzamelpunt. B-pad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
8: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online. Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Knaldi. Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
6: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam.
7: DSM Keukens.
6: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
8: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
9: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
10: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
9: Ja.
10: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
9: Shh. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
10: Oef, dat is een pak van mijn hart.
9: Ja, ja, oh. Ja, schattig.
11: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
12: Wat?
11: Hier staat op alle modellen.
12: Ja, ja.
11: En die prijzen, zijn die gecheckt?
12: Absoluut.
11: De Ford Kuga vanaf €24.500.
12: Yep.
11: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
12: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
13: Ford.
14: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Franstalige liberalen van MR willen de belastingen verlagen voor bedrijven en dat met 2 miljard euro extra. Dat is een van de 17 maatregelen van een plan van de MR om de Belgische economie sneller te laten groeien. De partij doet de voorstellen op het moment dat de regering, waar MR in zit, op zoek moet naar 10 miljard om het gat in de begroting te verkleinen. Toch is het belangrijk om de loonkosten aan te pakken, zegt vicepremier David Clarinval, want daarin zijn we wereldkampioen.
1: In België zijn we de champions du monde en coût du travail. On est beaucoup plus cher que dans le reste de pays européens. Donc, trop d'impôts tue l'impôt. Quand on est trop cher, on va tout simplement créer de l'emploi ailleurs. Donc, on veut diminuer les cotisations sociales sur le travail pour, d'une part, être plus compétitif et créer de l'emploi, tout simplement.
0: Ja, we zijn te duur voor de werkgevers, zegt Clarinval. En met een verlaging van de loonkosten creëren we jobs en zijn we competitiever. De partij zal het plan op tafel leggen bij de begrotingsbesprekingen. Frankrijk gaat premies geven aan wie de auto nodig heeft om naar het werk te rijden. De Franse regering wil zo de impact van de stijgende brandstofprijzen milderen. Er is een premie van 100 euro voor wie met de auto gaat en onder een bepaald inkomen zit. Bedrijven kunnen werknemers een brandstofpremie geven van 1000 euro. De Verenigde Staten hebben de Russische president Poetin uitgenodigd voor de G20-top in Miami in december. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Rubio gezegd. Hij had vandaag in New York een ontmoeting met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov in de marge van de algemene vergadering van de VN. Rusland is officieel lid van die G20, maar heeft al sinds 2019 geen top meer bijgewoond. Eerst door de coronacrisis, daarna door de Russische invasie in Oekraïne en het arrestatiebevel tegen Poetin van het internationaal strafhof. In de Champions League voetbal spelen de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven een eerste wedstrijd in de groepsfase. Hermien van Beveren in de tweede helft. Hoe staat het daar?
2: Het is nog altijd 0-0, maar in deze tweede helft wel al kansen voor OH Leuven. Een best goeie. Eerst was er een verrassend schot van Konijnenberg. En daarna Sar Jansen, die te verrast was om de bal van dichtbij in doel te deviëren. Roma dan, de bezoekers speelden de bal wel beter rond. Maar in de tweede helft kwamen zij nog niet tot echte kansen. Voor rust wel, en ze scoorden ook één keer. Maar dat doelpunt werd terecht afgekeurd voor buitenspel. En zo dus na een uur spelen aan de dreef nog 0-0 in deze eerste Champions League match van OH Leuven.
0: Dank je, Hermien. Op het EK volleybal zijn de Red Dragons uitgeschakeld in de kwartfinales. De Belgische mannen verloren van Slovenië met 3-1. Zetstanden 25-22, nog eens 25-22, 20-25 en 25-13. Aanvoerder Sandro is ontgoocheld. Hij viel geblesseerd uit.
3: Teleurgesteld natuurlijk. Enerzijds voor het resultaat in de eerste plaats. En anderzijds omdat ik zelf ook niet de bijdrage heb kunnen leveren die ik in gedachten had. Noodlot heeft een beetje anders beslist. Iets voelen scheuren in mijn adductor. Het einde van de eerste set helaas. En, als team hebben we eigenlijk nog wel kans gecreëerd, nadien ook. Dus er zat wel nog eens in, vond ik. Helaas was het net niet genoeg tegen toch wel sterke Slovenië.
0: Het weer vanavond en vannacht meer wolken met kans op wat regen. In de Ardennen nevel en tot 15 graden. Morgen zon en wolken en het wordt zacht tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In New York heeft de Oekraïense president Zelensky zijn toespraak gehouden voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Ja, Mieke Strengs, gisteren had Zelensky al een ontmoeting met de Amerikaanse president Trump en zij willen dat de oorlog tussen Oekraïne en Rusland stopt. Wat heeft Zelensky vandaag gezegd?
1: Wel, hij begon met te zeggen, iedereen wil dat deze oorlog eindigt, behalve Poetin. Want die belooft wel van alles, maar gaat telkens weer harder door. Met nu zelfs steeds meer agressie tegen andere Europese landen. Zelensky waarschuwde dus dat de oorlog zich kan verspreiden naar andere landen. En de enige manier om Poetin te stoppen, zei hij, is druk zetten. Economische druk, sancties, ervoor zorgen dat hij geen geld meer heeft om die oorlog te voeren.
2: Limit his room to act. Limit his money. Limit his war.
1: Ja, en deze winter wordt erg hard, zei Zelensky nog een keer. Het is dus van belang dat er voordien een akkoord komt. Zelfs al is het maar om geen wederzijdse aanvallen meer uit te voeren tegen energieinfrastructuur. Zelensky is blij dat de Amerikaanse president Trump op die lijn lijkt te zitten. Maar hij hoopt dat ook de Chinese president Xi Jinping overtuigd kan worden om mee druk te zetten. Want Xi komt straks aan in de Verenigde Staten.
0: Dank je, Mieke. Frankrijk gaat premies geven aan wie de auto nodig heeft om naar het werk te gaan. De regering wil zo de impact van de stijgende brandstofprijzen milderen. Er is een premie van 100 euro voor wie met de auto gaat werken en onder een bepaald inkomen zit. En bedrijven kunnen werknemers een brandstofpremie geven van 1000 euro. Zo'n premie kan op korte termijn enig soelaas bieden, maar het is geen structurele oplossing. Dat zei energie-expert Thijs van de Graaf in Ter Zake.
3: We zien ook dat buurlanden zoals Frankrijk, Duitsland nu stappen ondernemen om dat te doen. Maar ja, dat heeft dan weer een compensatie voor de begroting. En ja. Je moet weten, als je op die prijzen werkt, dan doe je alleen maar symptoombestrijding. Mm. Je lost het onderliggende probleem niet op en dat is dat er schaarste is op de markt.
0: Sport in de Champions League bij de vrouwen heeft oud-EVRD Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Het ging om de eerste wedstrijd van de League Phase. Het verslag is van Hermien van Beveren.
4: Net als vorig jaar begint OH Leuven de Champions League met een gelijkspel. Een verdiend punt op basis van de tweede helft. Maar een punt dat nog bijna in rook opging door een strafschop voor Roma in de extra tijd nadat Everaerts de bal ongelukkig tegen de arm kreeg. Maar Pandini miste de 11 meter en zo werd het vooral een gewonnen punt voor Leuven, dat na rust veruit de beste kansen had, met Konijnenberg tot 3 keer toe en de beste mogelijkheid van dichtbij voor Saar Jansen. Maar met een punt kan de Belgische kampioen best tevreden zijn. De volgende wedstrijd is tegen Paris Saint-Germain.
0: Vanavond en vannacht meer wolken met kans op wat regen en tot 15 graden. Morgen zon en wolken en zacht tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: nieuws met Brecht Schaaprechts. De Oekraïense president Zelensky roept op tot meer sancties tegen Rusland om president Poetin aan de onderhandelingstafel te dwingen. Dat heeft hij gezegd in New York in zijn toespraak voor de algemene vergadering van de VN. Mieke Strings luisterde mee.
1: Iedereen wil een einde aan de oorlog, zei Zelensky, behalve Poetin. Die gaat, ondanks allerlei beloftes, al maar harder door. Met nu zelfs al prikken tegen Europese landen. Hij waarschuwde dat de oorlog zou kunnen uitbreiden. Daarom moet er meer druk op Rusland komen, zei Zelensky, tot Poetin geen geld meer heeft voor zijn oorlog.
2: Limit his room to act, limit his money, limit his war.
1: De winter wordt erg hard, zei Zelensky opnieuw. Daarom zou er best voordien nog een akkoord met Rusland komen, minstens om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Zelensky is blij dat de Amerikaanse president Trump op die lijn lijkt te zitten, maar hoopt dat ook de Chinese president Xi Jinping overtuigd kan worden om mee druk te zetten op Rusland.
0: Ja, die Xi komt straks aan in de VS. Frankrijk gaat premies geven aan wie de auto nodig heeft om naar het werk te gaan. De regering wil zo de impact van de stijgende brandstofprijzen milderen. Er is een premie van 100 euro voor wie met de auto gaat en onder een bepaald inkomen zit. Bedrijven kunnen hun werknemers een brandstofpremie geven van 1000 euro. Zo'n premie kan op korte termijn soelaas bieden, maar het is geen structurele oplossing. Dat zei energie-expert Thijs van de Graaf in Ter Zaken.
3: We zien ook dat buurlanden zoals Frankrijk, Duitsland nu stappen ondernemen om dat te doen. Maar dat heeft dan weer een compensatie voor de begroting. En ja. Je moet weten, als je op die prijs inwerkt, dan doe je alleen maar symptoombestrijding. Je lost het onderliggende probleem niet op en dat is dat er schaarste is op de markt.
0: Er zijn veel en voornamelijk ontgoochelde reacties na de beslissing van VRT om toch deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival van volgend jaar. Die deelname was lange tijd niet zeker, omdat Israël mag meedoen aan de liedjeswedstrijd, ondanks de massamoord in Gaza. Volgens VRT zijn er voldoende aanpassingen binnen de organisatie van het Songfestival en is een deelname geen goedkeuring van wat er in Gaza gebeurt. Wie VRT als kandidaat stuurt is nog niet duidelijk. Clouseau wordt het zeker niet. Koen en Chris Wouters deden alles mee in 1991. In heel andere tijden, dat zei Koen in de afspraak.
4: Toen was het echt totaal niet politiek. Hè. Zoals wij daarmee opgegroeid zijn, was dat gewoon een fijn liedjes.
5: Nee, dat was zelfs met een klassiek orkest en zo.
4: Ja, ja, zeker. Ja. En live. Ja, wij zouden nu, op deze moment waar Clouseau staat, gewoon denken, nee, ten eerste been there, done that, bought a t-shirt. Ten tweede, wij hebben ons al duidelijk uitgesproken over heel de toestand in Gaza. En wij zouden er feestelijk voor bedanken. Het is altijd problematisch, omdat het minste dat je daar een uitspraak over doet. Mm-hmm. Het is nooit zo zwart-wit. En dus daar valt heel veel context bij te geven.
0: Sport in de Champions League voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Hermien van Beveren.
6: Net als vorig jaar begint OH Leuven de Champions League met een gelijkspel. Een verdiend punt op basis van de tweede helft. Maar een punt dat nog bijna in rook opging door een strafschop voor Roma in de extra tijd, nadat Everaerts de bal ongelukkig tegen de arm kreeg. Maar Pandini miste de 11 meter en zo werd het vooral een gewonnen punt voor Leuven, dat na rust veruit de beste kansen had, met Konijnenberg tot 3 keer toe en de beste mogelijkheid van dichtbij voor Saar Jansen. Maar met een punt kan de Belgische kampioen best tevreden zijn. De volgende wedstrijd is tegen Paris Saint-Germain.
0: En geen halve finale voor de nationale volleybalmannen. Op het EK in Turijn verloren de Red Dragons met 3-1 van Slovenië. Aanvaller Ferre Reggers zoekt naar een verklaring.
7: Maar ik denk wel dat we, zeker ook in die laatste set, dat we echt wel gewoon alles gegeven hebben wat we hadden. Het was geen makkelijk toernooi. Maar hier de tweede ronde hebben we echt wel een degelijk niveau gehaald. Er zat ietsje meer in. Maar we zullen het inderdaad nooit weten hoe dat uitgedraaid was als alles een beetje mee zat. Maar dat mag geen excuus zijn. We moesten alles geven wat we hadden. Ik ben er wel van overtuigd dat we dat gedaan hebben.
0: Het weer vannacht meer wolken met kans op een bui in de Ardennen nevel en tot 15 graden. Morgen krijgen we zon en hoge wolken en het wordt zacht tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

kort op van die dagen. Weet ik zeker dat het altijd beter wordt op zomerdagen. Laat ik alles los, pa.

De liefde die me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of auto pech, of dat je had gebeld, maar ik was weer ingesteld.

0: met Brecht Schaders. De Oekraïense president Zelensky roept op tot meer sancties tegen Rusland om president Poetin zo aan de onderhandelingstafel te dwingen. Dat heeft hij gezegd vanavond in New York in zijn toespraak voor de algemene vergadering van de VN. Mieke Strings luisterde mee.
1: Iedereen wil een einde aan de oorlog, zei Zelensky, behalve Poetin. Die gaat, ondanks allerlei beloftes, al maar harder door. Met nu zelfs al prikken tegen Europese landen. Hij waarschuwde dat de oorlog zou kunnen uitbreiden. Daarom moet er meer druk op Rusland komen, zei Zelensky, tot Poetin geen geld meer heeft voor zijn oorlog.
2: Limit his room to act, limit his money, limit his war.
1: De winter wordt erg hard, zei Zelensky opnieuw. Daarom zou er best voordien nog een akkoord met Rusland komen, minstens om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Zelensky is blij dat de Amerikaanse president Trump op die lijn lijkt te zitten, maar hoopt dat ook de Chinese president Xi Jinping overtuigd kan worden om mee druk te zetten op Rusland.
0: Ja, en Xi komt straks aan in de VS. De Britse zanger Michael Kiwanuka herstelt van een hersenbloeding, dat schrijft hij op Instagram. Kiwanuka kreeg die hersenbloeding enkele maanden geleden en de oorzaak was een hoge bloeddruk, zegt hij. Daardoor heeft hij een aantal concerten in de VS moeten annuleren. Hij zegt dat hij er naar uitkijkt om opnieuw op te treden, maar ook dat dat een lange en zware weg zal zijn. De Franstalige Liberalen van MR willen de belastingen voor bedrijven verlagen met 2 miljard euro extra. En dat is een van de 17 maatregelen van een plan om de Belgische economie sneller te laten groeien. MR stelde dat plan samen op met de werkgeversorganisaties. En Unizo-topman Bart Buijsen is blij dat MR dat tijdens de begrotingsonderhandelingen die nu aan de gang zijn op tafel legt.
3: Het is zeker belangrijk dat er een plan voor groei is en dat in het kader van de huidige begrotingsoefening niet enkel gezocht wordt naar bijkomende inkomsten of lasten voor ondernemingen, maar echt maatregelen die ondernemerschap gaan ontwikkelen. Met een 17 concrete domeinen waarop gewerkt wordt, waar we toch wel redelijk wat maatregelen herkennen die we vanuit Unizo naar voren hebben geschoven en die dus een vooruitgang kunnen betekenen voor KMO's.
0: Ja, de regering is op zoek naar 10 miljard euro om het gat in de begroting te verkleinen. Sport in de Champions League voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Het ging om de eerste wedstrijd van de League Phase. Het weer vannacht meer wolken met kans op een bui in de Ardennen nevel en tot 15 graden. Morgen krijgen we zon en hoge wolken en het wordt zacht tot 21 graden. Vrijdag veel zon en dan tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: VRT Nieuws met Brecht Schabriks. De Chinese president Xi Jinping is zo net aangekomen in de Verenigde Staten voor een staatsbezoek. Op de luchthaven in Washington wordt Xi opgewacht door de Amerikaanse president Trump. Dat is een eer die weggelegd is voor maar weinig staatshoofden. De inzet van dit bezoek is dan ook groot, vertelt China-kenner Veerle de Vos.
1: China en de Verenigde Staten leven al een tijd op gespannen voet met elkaar. De VS zien China als een bedreiging voor hun eigen positie als wereldleider en willen de opgang van China afremmen met invoertarieven en handelsbeperkingen. China vindt dan weer dat het onfair behandeld wordt door de VS, zeker als het gaat om de ontwikkeling van artificiële intelligentie. De agenda van deze top is dan ook omvangrijk. Handelstarieven, importbeperkingen, AI, Taiwan en de oorlog in Iran. Het ligt allemaal op tafel straks. Grote doorbraken worden niet verwacht. Een verlenging van de huidige wapenstilstand is wellicht het meest haalbare.
0: En eerder vanavond heeft de Oekraïense president Zelensky in New York opgeroepen tot meer sancties tegen Rusland om president Poetin zo aan de onderhandelingstafel te dwingen. Dat heeft hij gezegd in zijn toespraak voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Mieke Strings luisterde mee.
2: Iedereen wil een einde aan de oorlog, zei Zelensky, behalve Poetin. Die gaat, ondanks allerlei beloftes, al maar harder door. Met nu zelfs al prikken tegen Europese landen. Hij waarschuwde dat de oorlog zou kunnen uitbreiden. Daarom moet er meer druk op Rusland komen, zei Zelensky, tot Poetin geen geld meer heeft voor zijn oorlog.
3: Limit his room to act, limit his money, limit his war.
2: De winter wordt erg hard, zei Zelensky opnieuw. Daarom zou er best voordien nog een akkoord met Rusland komen, minstens om elkaars energie-infrastructuur niet meer aan te vallen. Zelensky is blij dat de Amerikaanse president Trump op die lijn lijkt te zitten, maar hoopt dat ook de Chinese president Xi Jinping overtuigd kan worden om mee druk te zetten op Rusland.
0: De Britse zanger Michael Kiwanuka herstelt van een hersenbloeding, dat schrijft hij op Instagram. Kiwanuka kreeg die hersenbloeding enkele maanden geleden. De oorzaak was hoge bloeddruk, zegt hij. Daardoor heeft hij een aantal concerten moeten annuleren. Hij zegt dat hij ernaar uitkijkt om opnieuw op te treden, maar ook dat dat een lange en zware weg zal zijn. Er zijn veel en voornamelijk ontgoochelde reacties na de beslissing van VRT om toch deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival van volgend jaar. Die deelname was lange tijd niet zeker, omdat Israël mag meedoen aan de liedjeswedstrijd ondanks de massamoord in Gaza. Volgens VRT zijn er voldoende aanpassingen binnen de organisatie van het Songfestival en is hun deelname geen goedkeuring van wat daar gebeurt in Gaza. Wie VRT als kandidaat zal sturen is nog niet duidelijk. Clouseau wordt het zeker niet. Koen en Chris Wouters deden alles mee in 1991. In heel andere tijden, dat zei Koen Wouters in de afspraak.
4: Toen was het echt totaal niet politiek. Zoals wij daarmee opgegroeid zijn, was dat gewoon een fijn liedjes.
5: Nee, dat was zelfs met een klassiek orkest en zo.
4: Ja, ja, zeker. Ja. En live. Ja, wij zouden nu, op deze moment waar Clouseau staat, gewoon denken, nee, ten eerste been there, done that, bought a t-shirt. Ten tweede... Ja. Wij hebben ons al duidelijk uitgesproken over heel de toestand in Gaza. En wij zouden er feestelijk voor bedanken. Het is altijd problematisch, omdat van het minste dat je daar een uitspraak over doet... Mm-hmm. Het is nooit zo zwart-wit. En dus daar valt heel veel context bij te
5: Absoluut.
4: Geven.
0: Het weer nog vannacht, meer wolken met kans op een bui. In Dardenne nevel en tot 15 graden. Morgen krijgen we zon en hoge wolken. Het wordt zacht tot 21 graden. Vrijdag veel zon en dan tot 23 graden. Zo, woensdag 23 september zit erop. Een goede nacht.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Chinese collega Xi Jinping een uurtje geleden persoonlijk verwelkomd in Washington DC. En dat voor een 3-daags staatsbezoek. Het is uitzonderlijk dat Trump bezoekers verwelkomt op de luchthaven. Donderdag gaat het officiële deel van het staatsbezoek van start in het Witte Huis. Vlak na de landing werd wel al bekendgemaakt dat de VS en China het tijdelijke bestand over een handelsconflict verlengd hebben tot 10 januari. Xi en Trump gaan het ook nog hebben over artificiële intelligentie. China en de VS zijn in een race verwikkeld over wie de dominante macht wordt op dat vlak. Terwijl wereldwijd de roep weer klinkt om de ontwikkeling van AI te vertragen. En tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties ging het ook over AI. De CEO's van 3 grote AI-bedrijven hebben in de VN-veiligheidsraad nog eens gewaarschuwd voor de gevaren. Dario Amodei, de CEO van Anthropic, noemde artificiële intelligentie een risico voor de hele mensheid. Het kan in handen van verkeerde mensen vallen en het risico bestaat ook dat artificiële intelligentie niet meer onder controle kan gehouden worden.
1: These questions are global in scope and concern all of humanity. They are grave enough that I believe they are important questions for this council, not just for economic or ICT ministries. If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
0: Het zijn belangrijke vragen waar ook de VN over moet spreken, zei Amodei. En hij beloofde ook nog dat zijn bedrijf de ontwikkeling zoveel als mogelijk zou vertragen om ervoor te zorgen dat de AI-modellen die op de markt komen veilig zijn. Straks beginnen in het Canadese Montreal de wegritten op het WK wielrennen. Maar de UCI, de Internationale Wielerfederatie, heeft intussen ook bekendgemaakt waar de wereldkampioenschappen van 2032 en 2034 zullen plaatsvinden. In 2032 wordt het WK georganiseerd in India en in 2034 is het te doen bij onze noorderburen. In het noorden van Nederland, meer bepaald in de steden Drenthe en Groningen. Vannacht meer wolken, met in het noorden ook kans op een bui, minimaal rond 13 graden. Overdag krijgen we aangenaam weer met zon en hoge wolken en zachte maximaal tot 21 graden. De dagen nadien nog aangenaam nazomerweer eigenlijk, met vrijdag maximaal tot 23 graden en zaterdag 24 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: is 2 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijdens. De CEO's van 3 grote AI-bedrijven hebben nog eens gewaarschuwd voor de gevaren van hun eigen technologie tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dario Amodei, de CEO van Anthropic, noemde artificiële intelligentie een risico voor de hele mensheid. Het kan in handen van verkeerde mensen vallen en het risico bestaat dat artificiële intelligentie niet meer onder controle kan gehouden worden.
1: These questions are global in scope and concern all of humanity. They are grave enough that I believe they are important questions for this council, not just for economic or ICT ministries. If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
0: Het zijn belangrijke vragen waar ook de VN over moet spreken, zei Amodei. En hij beloofde ook nog dat zijn bedrijf de ontwikkeling zoveel als mogelijk zou vertragen om ervoor te zorgen dat de AI-modellen die op de markt komen veilig zijn. En dat er risico's zijn, werd al meteen aangetoond door een incident in Australië. Daar werd de gezondheidsdienst van de overheid, Medicare, voor de zomer al geïnfiltreerd door een AI-agent van het bedrijf OpenAI. De AI-agent verkreeg zo toegang tot publiek niet toegankelijke gezondheidsgegevens. De Australische premier Albanese kaartte het voorval aan, noemde het onacceptabel en sprak er ook over met de CEO van OpenAI. Hij was ook misnoegd omdat het bedrijf het incident zelf pas erg laat had opgemerkt en laat had gemeld aan de Australische regering. Voormalig pornoproducent Dennis Bourcas, beter bekend als Dennis Blackmagic, is vrijgelaten uit de gevangenis van Leuven. De Genkenaar zat 22 maanden in de cel na een veroordeling voor belaging en het verspreiden van naaktbeelden. Bourcas was in eerste aanleg ook nog veroordeeld tot 7 jaar cel voor 8 verkrachtingen, maar in beroep werd